0: is het leuke van dit item. Service for Dreamers. Het is de enige plaat die Ruben en ik niet zelf uitzoeken voor State of Trance. Dat kun jij zijn. Stuur me een mailtje, armin@thestateoftrance.com, met de titel Service for Dreamers. Vertel mij, wat is jouw favoriete tranceplaat aller tijden? Mag een nieuwe plaat zijn, hè? Mag ook een classic zijn. We willen zo graag weten, wat doet deze muziek met jou? En we kregen een mailtje van Veronica Urbaniak uit Polen, die deze plaat nog een keer wilde horen. Hele mooie plaat van The Blizzard en Hurricane en Relic. Everything About You. Straks hier in uur nummer 2, een uur lang in de mix. Nihil Young bij 538.
1: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
2: 538 Nieuws.
3: 2 uur.
4: 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen komt meteen terug, omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Maar dat probleem is nu opgelost. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Tijdens een voertuigcontrole in het Brabantse Geffen heeft de politie duizenden kilo's illegaal vuurwerk gevonden. Dat meldt nu.nl. Vervolgens ging de politie kijken in de loods die de bestuurder huurde, en daar vonden ze nog meer vuurwerk, airsoftwapens en verdovende middelen. De bestuurder is aangehouden. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. En Céline Dion heeft haar comeback gemaakt. De zangeres trad voor het eerst in jaren op. In Parijs voor 30.000 fans. Die moesten wel even wachten. Ze liep ruim 3 kwartier te laat het podium op. Maar toen het zover was, was de zangeres zichtbaar ontroerd. Dion geeft in totaal 26 comebackconcerten in Parijs. Vannacht is het op veel plekken bewolkt en nat, al kan het in het noordwesten ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. Dat was het nieuws op 538.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 1.
5: Heel slecht.
3: Weet jij al wie het is?
2: Speel vanaf morgen mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Druk op de knop in de 538-app.

0: AstateOfMass.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: 58 Nieuws.
2: 3 uur.
3: In Rotterdam is een man om het leven gekomen na een arrestatie. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Kort nadat hij staande werd gehouden, werd hij onwel. De politie kan niet zeggen of er bij de arrestatie geweld is gebruikt. De Rijksrecherche doet onderzoek naar het incident. In Duitsland zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de AfD. De extreemrechtse partij won vorige week de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten, onder meer in Düsseldorf, Hamburg en Berlijn. De demonstranten zijn tegen de normalisering van rechtse politiek. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig onder gemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. Elena Rybakina had van tevoren nooit verwacht de US Open te winnen. De tennisster uit Kazachstan versloeg vannacht Arina Sabalenka in 3 sets en won zo het toernooi voor het eerst in haar carrière. Voor het toernooi begon twijfelde ze over haar fitheid, maar op de een of andere manier kwam alles samen, zegt ze. Het is op veel plekken bewolkt en het regent, al kan het in het noordwesten af en toe ook droog zijn. Overdag is het grijs en regenachtig en dan wordt het maximaal 19 of 20 graden. Dat was het nieuws op 538.
1: 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 1.
4: Heel slecht.
2: Weet jij al?

0: 38 Nieuws. 4 uur.
1: 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. En vandaag komt er nog een groep naar huis. De terugkeer duurde wat langer omdat van sommige mensen hun reisdocumenten nog in de bus lagen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. 11 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. Bij Vanuatu, een eilandstaat ten noordoosten van Australië, is een veerboot gezonken. De boot raakte in de problemen in een ruwe zee tussen 2 eilanden. Reddingswerkers zijn op zoek naar 30 mensen. Er is 1 lichaam gevonden. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de oorzaak. Het kan zijn dat het personeel waarschuwingen heeft genegeerd. De politie heeft nog geen aanwijzingen gevonden voor opzet bij het ontsporen van een trein gisteren in het noorden van Frankrijk. De trein raakte een stuk metaal dat op het spoor lag. Hoe dat er kwam is een raadsel, want het had een gewicht van ruim 250 kilo. En een uur eerder ging er nog een trein over dat traject zonder problemen. The Odyssey is de succesvolste film ooit van filmstudio Universal Pictures. De film heeft tot nu toe bijna 1,5 miljard euro in het laadje gebracht. Daarmee is het record afgepakt van Jurassic World uit 2015. Ook voor regisseur Christopher Nolan is het zijn grootste succes tot nu toe. Vanochtend is het grijs en regenachtig. Het natst wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht. Weet jij al?

0: 38 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Toen hij onwel werd, hebben agenten hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Het is niet duidelijk of bij de arrestatie ook geweld is gebruikt. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. Een mysterie in het Brabantse Bakel. Daar is een auto tegen een boom gebotst, maar de bestuurder is spoorloos verdwenen. Dat meldt Omroep Brabant. Toen de hulpdiensten bij de gecrashte auto aankwamen, was er niemand meer te bekennen. In de auto zijn wel bloedsporen gevonden. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan wel, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. Mannen- en vrouwenstellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van een minister nodig was en die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. Vanochtend is het eerst grijs en regenachtig. Het nast wordt het in het zuidoosten. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal een graad of 20. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
1: Weet jij al wie...

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: In Rotterdam is een man overleden nadat hij was aangehouden. Hij reed op een gestolen fatbike en had geen legitimatie bij zich. Omroep Rijnmond heeft beelden gezien van de arrestatie en volgens hen ging die er hardhandig aan toe. Vlak daarna werd de man onwel. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de gebeurtenissen. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. Niet iedereen kon meteen terug omdat van een aantal mensen hun paspoort of ID-kaart nog in de bus lag. Ook vandaag vertrekt er weer een groep naar Nederland. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. De Kazachse tennister Elena Rybakina heeft voor het eerst in haar carrière de US Open gewonnen. Ze versloeg haar tegenstander Arina Sabalenka in 3 sets en voorkwam zo dat ze het toernooi voor de 3e keer op rij won. Rybakina mag zich na dit toernooi de nieuwe nummer 1 van de wereld noemen. En SC Cambuur heeft de eerste zege van dit seizoen te pakken. In eigen huis won de club met 3-0 van NEC. Ook een overtuigende winst van Ajax. Dat speelde 5-1 tegen Fortuna Sittard. Go Ahead Eagles FC Groningen eindigt in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Vanochtend eerst grijs en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en klaart het op. Het wordt maximaal 19 of 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
5: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
0: 538. De 538 stemmenjacht.
1: Dit is de stem uit koffer 1.
6: Heel slecht.
1: Weet jij al?

0: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
1: Met morgen rond 9:15.
0: Begin de dag met een mooi bedrag. Ja!
2: 538 euro!
0: De 538 ochtendshow.
1: Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
3: De juiste heb je gevonden.
0: Morgenochtend bij Radio 538.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh, wat een geld!
11: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Terugleverkosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
18: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
20: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
21: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het had

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
5: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis product bij Holland & Barrett.
6: Alle Sigma verf bestel je bij
7: verfwinkel.nl. Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
8: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
9: Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
10: Vreo. Let op. Geld lenen kost geld.

0: rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, 8-pack voor de probeer.

0: terug in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig!
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
11: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2+3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram. 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
19: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
20: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja, trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 7 uur.
25: In Rotterdam-Zuid is gisteravond een man aangehouden en tijdens zijn arrestatie overleden nadat hij niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon zich niet legitimeren. Volgens Rijnmond is op beelden te zien dat het er hardhandig aan toe ging en de man zich flink verzette. Hoe het precies zit, gaat de Rijksrecherche onderzoeken. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag ook nog 5 mensen terug. Iedereen die terug wil of kan, heeft de keuze om per bus, ambulance, taxi of vliegtuig te reizen. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis, 1 op de intensive care. Op de Javazee is een Indonesisch passagiersschip bij slecht weer in de problemen geraakt. Er waren 240 mensen aan boord, bijna de helft is gered. Er zou 1 dode zijn, maar de andere mensen wordt nog gezocht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er was ineens geen contact meer met het schip. En het is titelverdedigster Arina Sabalenka niet gelukt om voor de vierde keer op rij de US Open te winnen. De Kazachse tennister Elena Rybakina was te sterk en versloeg haar in 3 sets en won daarmee het toernooi voor het eerst. Rybakina is nu ook de nieuwe nummer 1 van de wereld. Vanochtend is het grijs met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Met nog een flitser op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij IJsselstein. Opgepast bij 68.7. Dan de A15 richting Gorkum bij Ridderkerk 72.1. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerde. Opgepast bij 225.1. Veilige reis.
4: Mama!
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Mama!
23: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
24: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
26: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
27: 538 stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 1.
28: Heel slecht.
26: Weet jij al wie...

Taylor Swift van 538, je hoorde de Fate of Ophelia. Zo, goedemorgen. Kilian van Leijt hier. Van harte welkom op je zondagochtend. Hey, waar kan ik jou nou echt midden de nacht lekker voor wakker maken? Voor mij is het antwoord eigenlijk heel simpel. Doe het vooral niet. Als ik slaap moet je me zeker met rust laten. Maar als je toch een keer wil proberen, kom dan met chocola naar binnen. Ik ben helemaal niet zo'n enorme snoeper. Weet je, koek, snoep. Dat kan ik allemaal naast me links laten liggen. Maar als ik ergens een reep chocola zie, dan heb ik ineens de zelfbeheersing van een kleuter in de speelgoedwinkel, zeg maar. Wat dat betreft heb ik uitstekend nieuws voor mezelf vandaag. Het is namelijk vandaag de internationale chocoladedag. Alsof je, zeg maar, op je zondag nog een extra excuus nodig had om een beetje te kunnen snacken. En nou lees ik hier een heel onderzoek. Gemiddeld eten we zo'n 5 kilo chocola per persoon. 5 kilo, dat is ongeveer 100 repen chocola per jaar. Nou goed, daar doe ik ongeveer een maand mee. Lekker zeg, het is de hit van 538 met onderweg voor je muziek van Mojo. Ook de nieuwste Sienna Spyro, Great Expectation, komt eraan. En hier is Sommier om deze ochtend lekker mee wakker te worden. Dit is de nieuwste en die heet Feels.

No hits. Je 538 met de nieuwste van Sienna Spiral. Je hoorde Great Expectation. Hey, ben jij wel eens altijd ergens als laatste gekozen? Dat je bijvoorbeeld vroeger op gym nooit als eerste werd gekozen, maar altijd als laatste, omdat je eigenlijk helemaal dan, ja, er niet goed in was en dat soort dingen. Iemand die erover mee kan praten is Justin Timberlake. Je gaat hem zo meteen horen op 538. De track die je nu gaat horen heet Can't Stop the Feeling. En die schreef hij ooit voor de film Trolls. Of tenminste, schreef hij. De makers van de film hadden dit liedje geschreven. Maar ze zochten nog een stem om het een beetje in te zingen. Dus gingen ze iedereen maar langs. Bruno Mars wou niet. Harry Styles kon niet. Nou, ze hebben ze nog Ed Sheeran. Nou, noem het allemaal op. Robbie Williams zelfs nog een keer gevraagd. Bij de allerlei artiesten gevraagd. Zouden jullie alsjeblieft dit liedje willen inzingen en de titelsong willen maken van de film Trolls? Niemand kon. Niemand wou. En toen zijn ze uiteindelijk uitgekomen met Justin Timberlake. En die zei, nou ja, lijkt me op zich best leuk. Als laatste gekozen, maar wel een wereldhit eraan overgehouden. Je hoort hem nu hier bij 538. Dit is Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling. I got

0: Justin Timberlake bij 538. Je hoorde Can't Stop the Feeling. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijt hier. En je kent het spreekwoord wel, goed gejat is beter dan slecht bedacht, toch? Nou, welke band hier steenvast gebruik van maakt, hoor je zo meteen op 538. Ook Temper City en de nieuwste Everjack komen eraan.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf morgen heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 15.000. Wat verdikken we.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
15: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
20: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
19: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
21: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
23: Ja, als ik terugkom.
0: Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
6: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
24: Opgelost, autotaalglas.
25: Goedemorgen, het is deze ochtend grijs en regenachtig. Later vanuit het noorden wel ietsjes droger, maar in het midden en het zuiden van het land blijft het helaas regenachtig. En dan vandaag maximaal 20 graden. Met je weerupdate door de weg met Flitsmeister, maar nog een flitser op de A2 richting Den Bosch bij Velddriel, opgepast bij 108,9. De A6 dan richting Muidenberg bij Lelystad 62,0. Dan de A7 richting Groningen bij Drachten 168,5. Op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij Ridderkerk staat je ook op je snelheid rond te leren bij 72,1. Dan de A27 Hilversum Almere bij Almere 114,9. En de andere kant op bij Almere zelf ook nog een keer 108,1. De laatste van nu op de A50 Zwolle Apeldoorn bij Heerde. Ook daar opgepast op je snelheid bij 225,1. 4:08. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
26: Goedemorgen. In Rotterdam is een man overleden vlak nadat hij was gearresteerd, omdat hij waarschijnlijk een fatbike had gestolen. Het is niet duidelijk of er geweld is gebruikt bij de arrestatie. Daar doet de Rijksrecherche onderzoek naar. 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer in Nederland. Vandaag komt er nog een groep naar huis. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. En tennister Elena Rybakina uit Kazachstan heeft de US Open gewonnen. Voor het eerst in haar carrière. Ze versloeg titelverdedigster Arina Sabalenka, die het toernooi al 3 keer op rij had gewonnen. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
27: 538, Kilian van Luit.
25: Met zo meteen een heerlijke classic van Man at Work. Maar eerst is dit, Temper

namelijk een Australisch kinderliedje, De Koek. En voor Jack Ma538, je hoorde In My World. Hey, komt dit melodietje jou misschien bekend voor? Kookaburra's.

hoor het zelf ook niet, maar dit zou het bekende fluitdeuntje moeten zijn van Down Under van Men at Work. Dat is een melodie die gebruikt is. Fluitist Greg Hamm heeft het zelf ook toegegeven. Het is inderdaad gebruikt omdat hij dacht, ja weet je, een Australisch kinderliedje. Wij komen uit Australië. Leuk om dat een beetje erin te verwerken, weet je wel. Maar een paar jaar later werd Down Under van Men at Work echt een wereldhit. Ja. Dan wordt er natuurlijk flink wat geld verdiend. Toen dachten de eigenaren, de schrijvers van het kinderliedje... Ja, maar luister, jullie hebben gewoon een melodie van ons gejat. Wij willen hier geld van zien. En dat leidde in 2010 tot een rechtszaak vanwege auteursrecht. En uiteindelijk hebben ze zelfs royalties moeten afstaan. Maar goed, met het geld wat ze uiteindelijk hebben verdiend... lachen ze er hard om, zeggen ze. Je hoort ze nu hier bij 538. Men at Work, met dus een beetje gejat Australisch kinderliedje.

mij betreft een van de meest herkenbare stemmen uit Nederland. Davina Michel, je hoorde de nieuwste Pinky Swear natuurlijk bij 538. Ja, over herkenbare stemmen gesproken. Vanaf morgen gaan we weer beginnen. 538 Stemmenjacht, 8 koffers. Maar daarin 8 stemmen van bekende Nederlanders. En een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. En de vraag is eigenlijk heel simpel. Welke stem zit er in de koffer? Mocht je een idee hebben, meld je je aan via de app van 538. En wie weet ga je aankomende weken vandoor met een heerlijk geldbedrag. Het is 538 met Teddy Swims nu.

0: 538, je hoorde Overdrive. Hey, goedemorgen, ik ben Kilian van Luit met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Daarin heb ik twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Alleen één van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Dan zometeen ook Fadeless en de nieuwste Alex Warren komen eraan.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Oh. Goedemorgen allemaal!
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
11: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
14: Lekkere van Albert Heijn.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
15: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
16: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
17: Alle Sik & Verf bestel je bij...
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... met de Opel Grandland Business Edition. Grand Comfort en Grand Technologie.
20: Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
22: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
24: Zeg het!
23: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
25: 538 Nieuws.
26: 8 uur.
27: Een man is overleden bij een arrestatie door de politie in Rotterdam-Zuid. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en kon zijn identiteitsbewijs niet laten zien. Tijdens de aanhouding werd de man niet goed en reanimeren hielp niet meer. De Rijksrecherche gaat uitzoeken wat er precies is gebeurd. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Alarmcentrale Eurocross hoopt dat er snel meer mensen terug kunnen. Er waren wat problemen met paspoorten en ID's die in de bus waren achtergebleven, maar dat is opgelost. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht. 2 zwaargewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op een foto te zien. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En US Open-winnares Elena Rybakina had van tevoren niet verwacht te winnen. Ze was eigenlijk niet fit genoeg, zei ze na afloop. De tennister uit Kazachstan won van drievoudig winnares Arina Sabalenka. Die reageerde sportief. Rybakina speelde heel agressief, fantastisch tennis, zei ze. Vanochtend is het grijs, met vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag opklaringen en vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: Dan 538 verkeer voor je nog flitsmaaien. Zeg maar nog een flits op de A1 richting Deventer, maar Markelo opgepast bij 122,7. Dan op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 108,9. Dan nog een keer de A2 richting Amsterdam bij Utrecht, 58,1. De A7 richting Groningen bij Drachten, 168,5. En 2 op de A15, de eerste bij Ridderkerk, 72,1. En bij Vuren, 103,4 in de richting allebei van Gorkum. Dan de A27 dan, Hilversum Almere bij Almere, 114,9. En de andere kant op bij 108,1. En als laatste de A73, Venlo richting Echt bij 12,4. Veilige reis.
28: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
29: Lekkere van Albert Heijn.
30: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1+2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
33: 538. De 538 stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 1.
35: Heel slecht.
34: Weet jij al wie het is?

Hey, google jij jezelf wel eens? Ik heb het toevallig afgelopen week een keer gedaan, omdat ik eventjes wou weten of er geen schrikbarende dingen van mij online stonden. Het viel gelukkig allemaal wel mee, maar Alex Warren, je gaat hem zo meteen horen, die heeft laatst toegegeven dat hij het heerlijk vindt om zichzelf te googlen. Echt een guilty pleasure voor hem. Want dan vindt hij het vooral leuk om de meest bizarre dingen over zichzelf te lezen die helemaal niet waar zijn. En toch had hij een tijdje geleden een moment dat hij toch wel een beetje benauwd werd. Want er blijkt dus een fan te zijn die bijhoudt welke telefoon hij allemaal heeft gehad. En dat klopte allemaal echt tot op de detail nauwkeurig. Van zijn allereerste BlackBerry 9000 tot aan zijn nieuwste iPhone 17 Pro. Alles klopte, inclusief de kleuren en dat soort dingen. En hij zei, ja, dat is best eng dat iemand zo obsessief met je bezig is. En dat snap ik wel. Maar straks gaat iemand bijhouden welke klustering je elke dag draagt. Dat zou ik ook niet echt heel fijn vinden.

keuze van Sven Seliers bij 538. Je hoorde Somebody New. Welke van deze twee stellingen is waar? Ik heb namelijk twee van die kansloze kennisfeitjes voor je. Eén van de twee is verzonnen, de andere is daadwerkelijk waar. Ja, de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, de eenhoorn is het nationale dier van Schotland. Als je denkt dat dat waar is, heb je stelling 1 door via de app van 538. En stelling 2 is, mensen met een Apple-telefoon hebben een hoger IQ dan mensen met een Samsung-telefoon. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat de eenhoorn het nationale dier is van Schotland. En stelling 2, als je denkt dat mensen met een Apple-telefoon een hoger IQ hebben dan mensen met een Samsung-telefoon. Eén is dus waar, de ander is verzonnen. Aan jou de vraag, welke is waar? En je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1, of ga je toch voor stelling 2? Het antwoord hoor je zo meteen, net zoals het zomerse muziek van Jonas Blue. Ook Imagine Dragons komt eraan. En eerst Alexander Stan. Dit is op 538. Mr. Sexo Beat.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1, de eenhoorn is het nationale dier van Schotland? Of denk je dat stelling 2 waar is? Mensen met een Apple-telefoon hebben een hoger IQ dan mensen met een Samsung-telefoon. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord naar me doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat de eenhoorn het nationale dier is van Schotland. En stelling 2 als je denkt dat mensen met een Apple-telefoon een hoger IQ hebben dan mensen met een Samsung-telefoon. Dus kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2 hoor je zo meteen het antwoord, net zoals de nieuwste Kygo en Cat's Eye.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, Snel hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
6: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit.

0: Dreamers. Alle info op 538.nl.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Ebo.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Goedemorgen, het is deze ochtend grijs en regenachtig. Later vanuit het noorden gelukkig wel iets droger. Maar in het midden en het zuiden van het land blijft het regenachtig. En vandaag maximaal 20 graden. Als je weer update, door dan weg met Flitsmeister. Met een flitser op de A2 richting Den Bosch bij veld Driel. Opgepast bij 108,9. Nog een keer op de A2 richting Amsterdam dan bij 58,1. Dan de A7 richting Groningen bij 168,5. De A15 Delgorkum bij Vuren 103,4. Dan de A27 richting Almere bij Almere 114,9. En de laatste van nu op de A73 in de richting van Echt bij 12,4. 1 minuut over 8:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws met Ronald Remmelswaan.
4: Goedemorgen. In Rotterdam-Zuid is een man overleden nadat hij was aangehouden door de politie. Ze gingen achter hem aan omdat hij waarschijnlijk een fatbike had gestolen en geen legitimatie bij zich had. De Rijksrecherche doet onderzoek. 2 zwaar gewonden bij een auto-ongeluk in Klein-Zundert. Volgens Omroep Brabant gaat het om een man en een vrouw en klapte de auto tegen een boom. Van de auto is weinig meer over, is op foto's te zien. En 13 mensen die waren betrokken bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug. Volgens alarmcentrale Eurocross komen er vandaag nog zeker 5 mensen aan in Nederland. In Zwitserland liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: 538, Kilian van Luijs.
3: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Janis Blue.

0: Imagine Dragons bij 538. Je hoorde Thunder. Ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de ander is namelijk verzonnen. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 is, de eenhoorn is het nationale dier van Schotland. En stelling 2 is, mensen met een Apple-telefoon hebben een hoger IQ dan mensen met een Samsung-telefoon. Cynthia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent je mentaal al helemaal aan het klaarmaken voor vandaag, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Want jij gaat zometeen naar een oer-Hollandse kringverjaardag.
1: Ja, dat klopt.
0: Het klinkt ook dat je daar heel veel zin in hebt.
1: Ja, super. Ik heb er echt heel veel zin in, ja. Ik heb springen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ik heb er ook helemaal niks mee, zo'n kringverjaardag. Weet je, het is uiteindelijk altijd wel gezellig, want je praat altijd wel met een aantal mensen. Maar voor wie je heen gaat, die is alleen maar bezig met de ander naar de zin aan het maken. Dus die spreek je niet.
1: Nee.
0: En de buurman van een vriend van de buurman, daar heb ik ook niet zo heel veel mee om hele levensverhaal op tafel te leggen. Dus dat doe ik ook niet echt heel uitgebreid, toch?
1: Nee, die zie je één keer per jaar.
0: Ja, op die verjaardag en dat is het dan ook. Maar goed, je hebt er op zich wel enigszins een klein beetje zin in. Want van wie is het?
1: Jawel hoor. Mijn nichtje. Die wordt 11 jaar.
0: Oh, kijk eens aan. Nou, dat belooft op zich wel gezellig te worden, toch?
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, gelukkig. En dan, je zei net al dat je morgen vrij was. Kun je toch nog een beetje bijkomen, hè, van die verjaardag?
1: Ja, dat heb ik wel nodig. Ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen, ja. Cynthia, ik heb twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 is, de eenhoorn is het nationale dier van Schotland. En stelling 2 is, mensen met een Apple-telefoon hebben een hoger IQ dan mensen met een Samsung-telefoon. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar?
1: Ik denk stelling 1.
0: En waarom?
1: Nou, volgens mij heb ik het wel eens een keer gezien dat het nationale symbool van Schotland is. De eenhoorn.
0: Oké, nou dan heb ik goed nieuws voor je. Het is hartstikke goed.
1: Yay!
0: Ja, veel landen hebben natuurlijk een nationaal dier dat een grote rol speelt. Australië heeft de kangoeroe, India de tijger. In Nederland hebben we natuurlijk de leeuw. En in Schotland dus de eenhoorn. Het was eeuwenlang het symbool van kracht, zuiverheid en onafhankelijkheid. En daarnaast zie je de eenhoorn ook terugkomen in het wapen van Schotland.
1: Oh. Nou, volgens mij heb ik het wel eens een keer gezien dat het nationale symbool van Schotland is. De eenhoorn.
0: Oké, nou dan heb ik goed nieuws voor je. Het is hartstikke goed.
1: Yay!
0: Ja, veel landen hebben natuurlijk een nationaal dier dat een grote rol speelt door Australië.

Kilio van Luijt. Lekker wakker worden doe je natuurlijk met een bak koffie en de hits van 538. Daarom onderweg voor je zelfs muziek van de baas. Ook Oil City komt eraan. En eerst Ella Langley. Just

Jouw hits, jouw 538 met Oil City. Je hoorde Fireflies. En zometeen aan de negende, Marnix Westhuis, die het met je gaat hebben over het lekkerste wereldrecord waar je niks van mag eten. Hoe dat precies zit, hoor je zometeen.

0: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: QuickFit en weer verder.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
4: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
3: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Nog 309.000.
8: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding.
10: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
11: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Thuisbatterij,
14: einde salderingsregeling,
15: terugleverkosten,
16: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
21: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
22: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
23: Fans van Voordeel.
22: Aldi.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muesli lepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
23: Fans van voordeel,
22: Aldi.
25: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
26: Een dononier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
1: 538 Nieuws.
4: 9 uur.
9: De Rijksrecherche onderzoekt wat er gisteravond precies is gebeurd in Rotterdam-Zuid. Daar overleed een man kort nadat hij was aangehouden door de politie. Hij zou een fatbike hebben gestolen en kon geen ID laten zien. Hij werd nog gereanimeerd, maar dat hielp niet meer. Volgens Rijnmond is op beeld te zien dat de man zich flink verzette. Vandaag worden nog zeker 5 mensen terug in Nederland verwacht na het busongeluk in Zwitserland. De eerste 13 zijn inmiddels terug, meldt alarmcentrale Eurocross. Er was nog even gedoe met paspoorten en ID's die waren blijven liggen in de verongelukte bus, maar dat is opgelost. Er liggen nog 11 mensen in het ziekenhuis. Vrijdag ontspoorde een trein in het noorden van Frankrijk door een stuk ijzer dat op het spoor lag en er was even sprake van opzet. Maar daar zijn nu geen aanwijzingen voor, zeggen de autoriteiten. Hoe het stuk ijzer van zo'n 300 kilo er dan terecht kwam is nog niet duidelijk. Er reden wagons van de rails en ruim 40 mensen raakten gewond. En in Eindhoven zat de politie gisteravond achter een groep van 10 tot 15 fatbikers aan die even daarvoor iemand met geweld hadden beroofd. Volgens Omroep Brabant is maar 1 van de fatbikers gepakt. Het is niet duidelijk of het slachtoffer van de roof gewond is en of ze ook echt iets van hem of haar hebben gestolen. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
11: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen, wel snelheidscontroles. Even oppassen op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij 108.9. A6 Lelystad richting Muidenberg 62.2. En ook oppassen op de A15 Deel richting Gorkum 103.4. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.

0: Shell.nl/business.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
3: 538. De 538 stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 1.
5: Heel slecht.
4: Weet jij al wie het is?
3: Speel vanaf morgen mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Druk op de knop in de 538-app.
6: Goedemorgen, wakker worden met de hits van 538. De Bauxa hoor je zo naar Robin Thicke en Pharrell Williams.
7: Radio 538.

0: Dua Lipa, Magnetic.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Hey, goedemorgen. Marnix hier. De start van je zondagochtend met de hits van 538. En nou, als je zometeen even een bakje koffie pakt, gun jezelf er dan ook wat lekkers bij. Het is vandaag namelijk Wereldchocoladelag. Lekker toch, Wereldchocoladedag? Ga je daarvoor melk puur of voor wit? Of misschien wel een andere tropische toevoeging? Kan natuurlijk allemaal. In mijn geval, joh, witte bolletje, pindakaas, pure hagelslagklop. Oh, wat lekker. Heerlijk als ontbijt. Niet gezond, maar wel ontzettend lekker. Hey, en in het kader van chocola, je hoort zo meteen het lekkerste wereldrecord waar je niks van mag eten. Ook Post Malone, hoor je zo meteen. DJ

DJ Goya en Michiko bij 538. En van Michiko naar Michoco. Het is vandaag namelijk Internationale Wereld Chocoladedag. En waarom nou precies vandaag? Nou, vandaag de 13e van september, dat is de verjaardag van Milton Hershey. Misschien zegt die naam je niet zo heel veel, dat kan je voorstellen, maar hij is ja, de echte Willy Wonka, maar dan van Amerika. Weet je nog Willy Wonka? Sjaak in de chocoladefabriek? Schitterende film toch met die Oompa Loompas. Nou goed. In het kader van chocolade, een wereldrecord waar je dus helemaal niks van mag eten. Een man in Amerika, hij verzamelt namelijk chocoladerepen, Pop heet hij. En dus niet de lege verpakkingen, nee, gewoon hele repen, netjes nog verpakt. En die moet je dus allemaal bewaren en mag je niet opeten. Dat is toch best knap als je hele huis vol ligt met chocola. Want inmiddels heeft hij dus de grootste verzameling chocoladerepen ter wereld. Weet je hoeveel er liggen? 770 unieke verschillende chocoladerepen. Zo. Yo, je hoeft maar één avond een slechte avond te hebben en je wereldrecord is gelijk een stuk kleiner. Dat zou in mijn geval zijn. Goedemorgen, dit is 538 op je zondagochtend. Mijn naam is Marnix. Wakker worden met de hits van 538. Daarmee nu David zo, naar Fleetwood Mac en Everywhere.

0: bij 538. Joh, morgen gaat 538 Stemmenjacht van start. En als je slim bent, kun je vandaag alvast een beetje oefenen. Hoe, dat hoor je zo.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De energietransitie is onmogelijk.
0: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Mama! Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Mama!
8: Nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo, ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS.

0: 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
3: Alle verf super voordelig.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
6: Marnix Westhuis.
7: Goedemorgen, Ariana Grande onderweg naar Calvin Harris en Jazzy.

En om mee te spelen kun je jezelf nu aanmelden via 538.nl of via de gratis app van 538. En als je dat hebt gedaan, dan kan je jezelf gelijk goed voorbereiden. Er staan namelijk vandaag 3 nieuwe stemmen voor je klaar. Daar kun je alvast mee gaan oefenen. Dan kun je luisteren, dan kun je denken, herken ik een stem? Want dat is hoe 538 Stemmenjacht werkt. Als jij weet te raden welke stem verstopt zit in een gouden koffer, dan scoor jij een waanzinnig geldbedrag. Dus de 538-app of 538.nl, meld jezelf aan, bereid je goed voor. En wie weet ben jij de volgende winnaar in de 538 Stemmenjacht. Oasis, hoor je nu. Radio.

0: Jamaican Bam Bam bij Radio 58. Zou dit een nummer voor je zijn waar je op zou kunnen bam bammen in de slaapkamer? Daar gaat het namelijk over in de 58 ochtendshow.
1: Nou, ik moet zeggen, ik heb ook geen muziek.
2: Ook niet?
1: Nee. Maar
2: ik ben zo bang. Stel dat jij muziek op zou hebben. En jouw vriend Emiel, die is bezig links. En jij gaat gewoon meezingen met die muziek. Dat is toch niet romantisch?
1: Ja, maar je moet ook niet gaan meezingen.
3: Nee,
1: je
3: gaat niet meezingen. Nee,
4: maar jouw man is natuurlijk was voormalig geheim agent. Dus daar hoor je...
3: En dan zwaait ook die deur.
2: Denk je niet dat hij op missie moet?

0: Backstreet Boys en Quit Playing Games With My Heart bij 538. Iedereen die je kent, en ook jij en ik, we hebben het allemaal gedaan. En zondag, vandaag, daar is het de minst populaire dag voor. Waar dit over gaat, dat hoor je zo.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: 538 Nieuws.
12: 10 uur.
13: Gisteravond is een man overleden in Rotterdam-Zuid nadat hij door de politie was aangehouden en niet goed werd. Hij zou een fatbike hebben gestolen. Op beelden op X is te zien dat de politie moeite had hem in bedwang te houden, omdat de man zich flink verzette. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. De eerste 13 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. En er worden er vandaag nog zeker 5 verwacht. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De mensen die terug kunnen hebben de keuze of ze dat per bus, ambulance, taxi of vliegtuig willen doen. Er liggen nog altijd 11 mensen in het ziekenhuis. Er is een grote reddingsactie met boten en helikopters bezig op de Javazee. Er is een Indonesisch passagiersschip in de problemen geraakt door slecht weer. Er waren zeker 240 mensen aan boord en er zijn er nu ruim 100 gered. Er zou 1 dode zijn. Het schip was onderweg van Surabaya naar Borneo. En misschien heb je het gemerkt omdat je beter sliep. Er waren maar weinig muggen deze zomer. Dat komt waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen, heeft de Wageningen Universiteit onderzocht. Er bestaat een muggenoverlastindex en die lag 16% lager dan gemiddeld de afgelopen 5 jaar. Vanochtend grijs en vooral in het midden en zuiden af en toe regen. Vanmiddag klaart het op met vanuit het westen ook nog een beetje zon en het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
14: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel snelheidscontroles. Dit zijn de 3 meest gemelde van dit moment. Oppassen op de A2 Utrecht richting Den Bosch 108.9. A15 Deel richting Gorkum 103.4. En ook oppassen A27 Hilversum richting Almere bij 114.9. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
20: Lekkere van Albert Heijn.
21: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 1.
23: Heel slecht.
22: Weet jij al wie het is?
21: Speel van

Shakira en Burnout Boy. Goedemorgen, Marnix hier. Dankjewel dat je dit weekend viert met 538. Hey, zondag. Dat is de minst populaire dag voor iets wat iedereen kent en ook echt waar iedereen heeft gedaan. Het gaat niet over het uitstellen van de afwas. Nee, wat het wel is, je hoort het binnen nu in 7 minuten bij 538 bij Tim Burke.

Lekker joh. Zo'n zomerse hitte al. Zo'n, nou, toch wel bewolkte en regenachtige zondag. Je hoorde Cyril en Stumbling in bij Radio 58. Hey, klein zondagquizje voor je. Je kan er niks mee winnen, behalve dat goede gevoel als je het juiste antwoord wel weet te raden. Komt-ie? Zondag, dat is de minst populaire dag voor puntje, puntje, puntje. Is zondag de minst populaire dag voor trouwen? Is zondag de minst populaire dag voor geboren worden? Of C, is zondag de minst populaire dag voor verhuizen? Wat denk je? Het komt echt waar, uit cijfers van CBS. Op zondag worden in Nederland de minste baby's geboren. Zondag niet zo'n populaire dag om geboren te worden. Vrijdag daarentegen wel, is de populairste dag van de week. Alsof baby's ook lijken te snappen. Joh, weet je wat, op zondag houden we het rustig. Geen gekrijs op je nationale uitbraakdag. Wel de hits van 538. Sabine Carpenter zou

0: gesproken bent, dat kun je laten weten via de gratis app van 50. Dat heeft Sandra bijvoorbeeld ook al gedaan. Die laat weten dat ze vandaag achter de bar staat in de Patelkantine. Nou, werkt ze, Sandra. Dankjewel voor het inchecken. Tennisrams voor je onderweg. En niet vergeten, hè, morgen gaan we van start.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf morgen heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: 7, 7, 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld!
7: 15.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
8: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
9: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
8: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
9: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
8: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
10: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek

0: plus.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus. Hallo.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
6: Nu, bij Spar in de buurt, roomboter appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
8: Nu, bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
11: 538. Marnix Westhuis.
12: Mike Posner voor je onderweg naar Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

0: Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Hey, die gratis app van 538, hè? Daar kun je jezelf alvast aanmelden voor 538 Stemmenjacht. Dat morgen van start gaat. Maar je kan ook gewoon gezellig laten weten wat je deze zondagochtend aan het uitspoken bent. Dankjewel voor het inchecken daarvan. Bint heeft dat ook gedaan. En die is op dit moment, ja, ik heb respect voor hem. Hij is aan het skileren op de afsluitdijk. En het waait dus best wel hard. Hey, maar Bint, ik hoop dat je dat niet doet op de snelweg, toch? Dat skileren?
2: Over de dijk, daar is een fietspad. Oh. En daar fiets ik op dit moment.
0: Ah,
2: en ik zit nu op de, nou, ik denk 5,5 kilometer, zoiets.
0: En waarom doe je dat dan, skileren op de afsluitdijk? Gewoon voor de lol? Ja, doe je met
2: nou,
0: een doel?
2: Ik livestream op Twitch. Ik weet niet of je dat kent.
0: Oh ja, zeker. Ja, absoluut.
2: Ja. En ik had gewoon een leuk idee en ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon skileren over de afsluitdijk en dat ga ik dan livestreamen. En zo so be it. Nu ben ik het aan het doen.
0: Hey, dat klinkt alsof het best wel hard waait op de afsluitdijk. Gaat het een beetje vooruit?
2: Ja, het waait nog niet zo hard dat ik achteruit ga, dus dat scheelt, maar ik heb wel tegenwind, ja.
0: Oh, nou, wel gaaf man. Echt leuk dat je dit doet. Waar kunnen we beelden zien dan?
2: Op twitch.tv/Bintje. En dat is met Bintje, B-I-N-T-J-E. En dan 3 E's in de H, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Lekker makkelijk, man. Nou, joh, hey, leuk dat 538 ook daar aan staat terwijl je dit aan het doen bent. En ik wens je een fijne zondag, joh. Succes.
2: Ja, dankjewel. En jij, dankjewel, hè. Fijne uitzending.

0: En man, I need bij Radio 538. Zij is het bewijs dat je over al je angsten heen kunt komen. Op de basisschool was zij namelijk zo zenuwachtig dat ze bij een zangwedstrijd zo hard moest huilen. En dus maar moest zingen met haar rug naar het publiek toe. En daar is ze uiteindelijk overheen gekomen, want je hoorde er bij 538. Goed om te weten, dan is er voor mij dus ook nog hoop en mijn angst voor spinnen. Hey, goedemorgen, Marnix hier, de hit van 538 op je zondag. Zometeen met Katy Perry.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen... Helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in een nieuwe themawereld. World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslilepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
20: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
21: 538 Nieuws.
22: 11 uur.
23: De man die gisteravond in Rotterdam werd aangehouden en overleed, komt uit Rotterdam en was 51 jaar. Hij werd gepakt omdat hij een fatbike zou hebben gestolen en geen legitimatie kon laten zien. Er is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Omdat de man overleed waar de politie bij was, gaat de Rijksrecherche de zaak onderzoeken. In Veenendaal is de assistenttrainer van amateurvoetbalclub GVVV ontslagen vanwege mishandeling. Tijdens de rust van de wedstrijd tegen IJsselmeervogels zou hij klappen hebben uitgedeeld aan een speler van de tegenstander. Die verloor door het geweld 7 tanden. IJsselmeervogels heeft aangifte gedaan. In een plaatsje in het zuiden van België is een man verongelukt die op weg was naar zijn eigen bruiloft. Volgens diverse Belgische media verloor zijn getuige, die de auto reed, de macht over het stuur. De getuige overleefde het ongeluk, maar raakte wel gewond en moest naar het ziekenhuis. En veel complimenten voor zangeres Céline Dion, die gisteravond in Parijs haar langverwachte comeback maakte. Door zware gezondheidsproblemen was het haar eerste concert in 6 jaar. Volgens internationale media was niet elke noot raak en maakte ze wat foutjes, maar klinkt de stem van Céline Dion nog altijd krachtig. Het is grijs en vooral in het midden en zuiden valt af en toe regen. Vanmiddag klaart het op, met vanuit het westen ook nog een beetje zon. En het wordt maximaal 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
24: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12, Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 14 minuten vertraging. En er wordt deze zondagochtend ook gecontroleerd op je snelheid. Dit zijn de 3 meest gemelde van dit moment. Dus extra oppassen op de A1 Amersfoort richting Eemnes bij 35.2. A15 Del richting Gorkum 103.4. En ook oppassen op de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. En het hele overzicht in de app van Flitsmeister.
25: Nog 309.000.
26: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
27: 7 stuurlijk. Oh,
26: Alcantara bekleding.
28: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
28: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
29: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
31: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
32: 538.
33: De 538 stemmenjacht.
34: Dit is de stem uit koffer 1.
35: Heel slecht.
34: Weet jij al wie het is?
33: Speel vanaf morgen mee in de jacht op €100.000.
34: Druk op de knop in de 538-app.
36: Onderweg naar de lunch met de lekkerste hits van 538. Temper City hoor je naar Katy Perry.

0: Silver City en Self-Aware. Hey, deze kaarten zijn niet meer te koop, maar je kan ze gelukkig nog wel winnen.
1: Met 538 de streamers.
0: Ja, de streamers, die bestaan dit jaar 5 jaar. Weet je nog toen ze begonnen in die corona-lockdown? Ja, je mocht natuurlijk nergens meer naartoe, hè? Alles was dicht. Concerten lagen stil en toen kon je ineens vanuit huis toch wel genieten van al die Nederlandse artiesten. En nu, 5 jaar later, ja, jubileumjaar. En dat gaan ze vieren in de Ziggo Dome en hopelijk samen met jou. Kaarten kun je niet meer kopen en wel winnen bij Radio 538 voor de show van zaterdag. Dus hou je radio vanaf morgenochtend in de gaten. Een week lang jouw kans op kaarten voor de streamers in de Ziggo Dome.

0: Cameron Withcom en Kingdom of Fear.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Hey, goedemorgen. Onderweg naar de lunch met de hits van 538. Een sportief zondagje vandaag. Hè? De finale van de US Open. Tennis met de mannen. Er wordt natuurlijk gevoetbald in de Eredivisie. En vanmiddag de Formule 1 in Madrid met Max Verstappen. En Cameron Withcom, die je net hoorde, die past eigenlijk prima in dat zondagse rijtje. Die is namelijk ook helemaal gek op autosport. En die rijdt zelf af en toe ook met zijn eigen auto op een circuit. Ja, ik word niet snel jaloers, maar ja, hier ben ik wel echt jaloers op. Bij mij thuis staat zo'n digitale race simulator, weet je wel. Gewoon met de computer. Maar om in het echt met zo'n auto op een circuit te racen, dat lijkt me nog zo gaaf. Dus gezonde jaloezie op Cameron Withcom in dit geval.
2: 538.
0: Hey, goedemorgen. Mijn naam is Marnix. Topic hoor je zo meteen. Brandy en Monica, dit is The Boy Is Mine.

0: 538 met Topic of Fireboy, You're the Body. Hey, zometeen Dua Lipa voor je. En Dua Lipa die heeft een verborgen talent waar wij als Nederlanders stiekem heel trots op mogen zijn. Ja, echt waar. Hoe het zit, je hoort het zometeen.
1: Even bellen hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika Mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tonkroffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar €4,99. En muslielepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar €1,39.
15: Fans van voordeel,
14: Aldi.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Nu een gaan.

0: Zij spreekt dus een aardig woordje Nederlands. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, het is niet dat je de Belastingdienst kunt laten bellen, de Dua Lipa. Zo goed is het nou ook weer niet. Maar ja, sommige zinnen komen er behoorlijk soepel uit. Dat moet je horen.
1: Goedemorgen, zonder zorgen. Helemaal naar de kloten. Thank you very much.
0: Ja, dat is wel leuk. En zij heeft dus familie wonen in Leiden. En volgens haar zelf is dat nou, toch al een beetje als thuis Nederland. En daardoor kan ze een woordje Nederlands spreken. Ook haar dansdocent, hoe zeg je dat? Nou goed. Spreekt ook Nederlands, vandaar de zin. Hey, en ze kent ook gewoon nog een paar kroegknallers. Is toch gaaf, man. Nou, misschien zouden wij dan collectief als Nederlanders ook een beetje een woord Albanees moeten lezen. Hè? Moeten leren, zei ze. Nou, daar komt ze vandaan. Wat dacht je van het woord Persjungdengtje? Persjungteng? Betekent hooi in het Albanees, ja. Okay, staan we toch weer kiet. Hey, goedemorgen. Dit is Radio 538. Erik Iglesias, zometeen ook Shanna Spyro. Na

Erik Iglesias en Can You Hear Me bij 538. Onderweg naar de lunch met zometeen jouw kans op het 538 tosti-ijzer. Ja, daar wordt de lunch nog lekkerder van. Jij kan hem winnen. En ook Martin Garrix hoor je naar Don Henley.

houden op een heel belangrijk moment. Julia hoor je zo meteen, de lunch van 538. En Julia stond deze hele ochtend vast in een parkeergarage omdat de deur niet open ging. Ja, dat is vervelend. En of ze op tijd is, dat hoor je zo.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. We hebben liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: Toto.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu super deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: 538 Nieuws.
5: 12 uur.
6: Er gaan veel beelden rond van de arrestatie vannacht van een verdachte in Rotterdam die daarbij om het leven kwam. De politie heeft nu opgeroepen om die filmpjes alleen te delen met de politie zelf. Op de beelden is te zien dat de man tegen de grond wordt gedrukt. Ook roept hij om hulp. Wat er allemaal aan vooraf ging, is niet duidelijk. Bij Bijlen in Drenthe is een kind omgekomen bij een auto-ongeluk. In de auto zaten nog 4 anderen. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Er is nog veel onduidelijk over het ongeluk, maar wel dat de auto uit de bocht vloog en tegen een boom aanknalde. Na meerdere aanrandingen en mishandelingen in een park in Delft roept burgemeester Pechtold mensen op om samen te fietsen. Dat schrijft Omroep West. Afgelopen tijd werden vrouwen daar van hun fiets getrokken. 2 werden er aangerand en 1 mishandeld. De politie is nog op zoek naar de dader of daders. En het is je misschien al opgevallen, afgelopen zomer zijn we in ons land minder vaak geprikt door muggen. De website Nature Today meldt dat de overlast 16% lager lag dan eerdere zomers. Dat komt door de hoge temperaturen en de extreme droogte. Er zijn dan minder plekken waarin muggen hun eitjes kunnen leggen. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En dat was het nieuws op 538.
7: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk op de wegen. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij de Ketelbrug. 8 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 14 minuten vertraging. En de A58 Bergen op Zoom bij Kruiningen. 12 minuten vertraging.
8: En de flitser check je in de app van Flitsmeister.
9: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
8: Oh, wat een geld.
11: 50.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: 538. De 538 stemmenjacht.
16: Dit is de stem uit koffer 1.
17: Heel slecht.
16: Weet jij al wie het is?
4: Speel vanaf morgen mee

0: zondagmiddag. Marnix en Julia hier. Julia, fijn dat je er trouwens bent, want jij zat vast.
1: Ja, het is een never a dull moment, echt, in mijn leven. Het is ongelooflijk. Ik had al een beetje haast vanmorgen, want ik was ook al sleutels kwijt. En ik ging misschien een beetje te laat vertrekken. Degene waarmee ik was, wilde een parkeergarage uitrijden. Gaat dat hek niet open? Oh. Gewoon onmogelijk. Ging gewoon niet open.
0: Maar wat heb je wel geprobeerd? Dan heb je er een lopen trekken.
1: Ik heb helemaal niks geprobeerd. Hij heeft het gefixt. Oh.
0: Ja. Passenger Princess Julia.
1: Ja, absoluut. Oh, ja, was in een parkeergarage ergens in Amsterdam. En ja, dat ding ging gewoon niet open. Maar dat herken je misschien wel aan de andere kant van de radio. Altijd, als je haast hebt, zitten dit soort dingen tegen, toch? Hoe kan dat nou? Ongelooflijk.
0: Een printer die niet print als je moet printen.
1: Nou, de brug die open stond op de weg hier naartoe, weet je wel. Maar we made it.
0: Zo is het. En Martijn die is dus dit weekend aan het fietsen in het buitenland. Ja, dus als je ergens in het buitenland een fiets en een gele trui ziet, dan zou dat zomaar Martijn Legouw kunnen zijn.
1: Een boomer in een strak pakkie.
0: Ja, dan is dat dus Martijn. Gelukkig heeft hij wel de hits van 538 hier achtergelaten. Je hoort zometeen de nieuwe van Miley. En eerst Bryan Adams, Melanie C. Dit is When You're

0: Ja, we mogen er geen Miley Cyrus meer noemen, hè? Ze wil echt Miley heten nu. Ze heeft haar naam omgedoopt op Miley. Ik vind het wel vet. Ik vind dat als je op een gegeven moment zo'n punt hebt bereikt dat je denkt, nou, ik heb het wel uitgespeeld als Miley Cyrus. Dan ga je gewoon door onder Miley. Ja, ik vind het vet. De naam van het liedje laat ik even aan jou, Marnix.
1: Bass Persuade. Ja? 538. Dit is misschien wel het allervetste waar misschien wel 10 jaar naar uitgekeken wordt. En jij, Jul, jij was er deze week helemaal verbaasd over dat dit überhaupt zo gigantisch leeft.
0: Ja, ik ben er nog steeds van verbaasd.
1: De release eigenlijk van GTA 6.
0: Ja, is... mannen? Nou ja, blijkbaar ook dus veel vrouwen, zeg jij. Want jij zit in de gamewereld. Ik hoor niks anders meer. Ik wist niet dat dit zo'n ding was. Ja, ik heb wel ergens een keer voorbij zien komen. GTA 6 komt eraan. Ja, het is al echt geschreven. Het zegt me helemaal niks.
1: Ja, het is Grand Theft Auto. Het is GTA 5 kwam 13 jaar geleden voor het laatst uit. Het is heel veel gespeeld. Wordt nog steeds heel veel gespeeld. Mensen zijn dus al 13 jaar lang aan het wachten op de
0: maar wat,
1: volgende
0: van. Oké, wat in Jip en Janneke taal. En in een paar korte zinnen. Wat doe je in zo'n game?
1: Je bent een digitaal karakter. Dus je kruipt in de huid van iemand anders. En je speelt een verhaallijn die voor je bepaald wordt. En die speel je gewoon uit van A tot Z.
0: Daar haal je dan plezier uit?
1: Ja.
0: Kan je dan punten verdienen?
1: Je kan een heel digitaal leven leiden, Joel.
0: Oké, ja, ik ben zo onder de indruk van hoe groot dit is.
1: Het is gigantisch. En we mogen als Nederlanders over de gaming gesproken sowieso nog even wat trotser worden op wat we allemaal kunnen. Want de hit die je nu op 50 gaat horen, dat is de nieuwe titelsong voor de nieuwe voetbalgame.

0: Jesse J, B.O.B. en Price Tag op Radio 538.
1: Jouw kans op de 50 tosti-ijzer zometeen. Je hoeft er maar 6 woorden voor te roepen. Want de vraag is... waar denk jij aan bij het woord daten?
0: Oh.
1: Ja, denk er even over na. Zometeen namelijk de 10 eerste associaties van Julia bij het woord daten. En als jij daar minimaal 6 van weet te raden... scoor jij dat 50 tosti-ijzer.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome... New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar €1,39.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
14: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
15: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals een

0: De droomsalaristrekking van Staatsloterij maakt je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hallo,

0: Vind ik zo'n lekker ding trouwens, Meteor.
1: Ja, vind je lekker ding?
0: Vind ik echt zo'n knappe man. Je hoort hem samen met Hanna mee. En wat wil je van mij op Radio 538? Waar denk jij aan bij het woord daten? Dus welke woorden, situaties schieten bij jou te binnen?
1: Vandaag namelijk een 10 tegen 1 bij 538. De 10 eerste associaties die Julia heeft bij het woord daten, hè, over lekker ding gesproken. Als jij,
0: Meteor!
1: Ja, als jij 6 associaties weet te raden, dan scoor je het 538 tosti-ijzer. En meespelen super makkelijk. Open nu de gratis app van 538. Meld jezelf aan door het woord 10 te sturen. En wie weet ga jij er zo meteen vandoor met het 538 tosti-ijzer. Ook nu de 538 favorite van Alex.

0: bij het woord daten.
1: Ja, dat is waar 10 tegen 1 om draait. Iedere zaterdag en zondag rond 10 voor 1 bij Radio 538. Vandaag aan jou de opgave om zoveel mogelijk associaties te raden die Julia heeft bij het woord daten.
0: Daten.
1: Wesley, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey, hey. Daten is voor jou alweer 8 jaar geleden. Hoe heb jij jouw partner destijds ingepakt?
2: Ja, via een feestje bij mijn partner eigenlijk thuis.
0: Wat leuk. En wat vond je het leukste aan daten?
2: Nou ja, het is eigenlijk zo snel gegaan dat we eigenlijk binnen een half jaar al samenwonen.
0: Oh. Maar ja, je weet wat ze zeggen, als het goed voelt, voelt het goed.
2: Dat is zeker waar.
0: Zo is het. Nou, aan jou dus de vraag om 6 associaties bij het woord daten te raden die ik had bij het woord daten. In een minuut tijd, ben je er klaar voor?
2: Ja, zeker.
0: Oké, gaan we. Let's go. Roep maar.
2: Dating site, dating bureau, dating quiz.
0: Denk meer aan het moment zelf, zeg maar.
2: Tinder dates, uit eten, ja. Romantische
0: ja.
2: dates.
0: Uit eten heb ik staan.
2: Avondwandeling, zon.
0: Oké, okay, denk je zit samen aan een tafeltje.
2: Romantisch dineren. Lunchen, uit eten.
0: Wat wordt er allemaal besproken?
2: Persoonlijke zaken.
0: Ja, small talk.
2: Kaarslicht. Kaarslicht, lampjes.
0: Nee.
2: Liefde, hart. Zomer, zon.
0: Nee.
2: Wat
0: doe je als je hebt gegeten? Dan is er altijd het moment dat je moet betalen.
2: Afrekenen.
0: Ja,
2: split the bill.
0: Ja. Awkward afrekenmoment.
2: Ja.
0: Ja, het waren er 3. De tijd is om, helaas.
2: Maar je
0: had hartstikke dapper gespeeld. Ik had ook nog de beruchte toiletvlucht.
2: Oh ja.
0: Altijd even laten weten aan je vrienden of vriendinnen. Ja, hij is leuk of hij is helemaal niet leuk. Een beetje ongemakkelijk, toch? Het eerste date is altijd een beetje ongemakkelijk. Deze is misschien wat persoonlijk, maar alcohol. Ja, ik drink heel graag een glas bubbels om een beetje de spanning eraf te halen. Catfish, dat hij of zij totaal anders is dan dat je dacht op de foto. Exen, ik weet niet, bij mij komen exen altijd aan bod. Kom je uit een relatie, hoe lang dan? Ook wel afknappers, die vallen meteen op bij een eerste date. En als laatste nog, het afscheid. Dat is altijd een beetje awkward. Ga je dan een knuffel geven, een kus of geef je een hand, bedank je vriendelijk. Ja, altijd een beetje, ongemakkelijk.
2: Ik snap hem, helaas.
0: Hey, maar jij bent blij, want jij hoeft nooit meer te daten als het goed is, Wesley.
2: Nee, daar gaan we in ieder geval niet van uit.
1: 10 tegen 1 niet gewonnen, maar wel om de liefde als je 8 jaar samen bent. Zo is het ook weer. Hey Wesley, dank je wel voor het meespelen, man. En we wensen je een hele fijne zondagmiddag toe.
2: Hetzelfde, hoi.

0: Flo Rida, de club kent Handle Me bij 538.
1: Ja, iemand uit Nederland kan Max Verstappen volgende week verslaan in de racewagen. Ja, je hoort zo meteen wie het is, want we gaan hem even bellen.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
10: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
13: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wi-Fi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
18: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
19: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
22: Oh, en nu niet?
23: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
22: Bueno! Kies het

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: 538 Nieuws.
2: 1 uur.
3: Een heftig verkeersongeluk in Bijlen in Drenthe. Op een afrit van de A28 is een auto tegen een boom gebotst en daarbij is een kind omgekomen. Twee andere kinderen en twee volwassenen die in de auto zaten zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de slachtoffers zijn is niet bekend. In Zwitserland is een kerkdienst gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk met een toeristenbus vol Nederlanders afgelopen week. Daarbij kwamen in een Zwitsers bergdorp 5 mensen om het leven. Tientallen passagiers raakten gewond en 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis. In Turkije zijn invallen gedaan bij woningen en cafés van LHBTI'ers. Volgens de justitieminister om kinderen, de maatschappelijke orde en het gezin te beschermen. Een LHBTI-organisatie zegt dat er tientallen mensen zijn aangehouden en websites en social media accounts offline zijn gehaald. In Turkije zijn homorelaties trouwens niet verboden. En bij het Formule 1 circuit in Madrid zijn 11 activisten van Greenpeace gearresteerd. Ze waren in een kraan vlak naast de tribunes geklommen om een spandoek op te hangen. De komende 10 jaar wordt in Madrid de grote prijs van Spanje verreden, dit weekend voor het eerst. Volgens Greenpeace zorgt de Formule 1 voor veel milieuschade. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En dat was het nieuws op 538.
4: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk op de wegen. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A1 Apeldoorn richting Amersfoort bij Stroe, 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Amsterdam bij Apkoude, 11 minuten vertraging. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 12 minuten vertraging.
5: En de controles check je in de app van Flitsmeister.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In William & Me Bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? William & Me Bouwen. Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
9: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
10: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 1.
11: Heel slecht.
2: Weet jij al...

0: Calvin Harris en Satisfy.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
2: Vanmiddag komt Max Verstappen in actie tijdens de Formule 1 in Madrid. En volgende week mag Max Verstappen nog een keer racen. Alleen dan niet tegen andere Formule 1-coureurs. Nee, tegen 100 willekeurig geselecteerde deelnemers in een kart. En een van die deelnemers is QC. QC, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hey, hallo.
3: Hey, goedemiddag.
2: Q, dus, racen tegen Max Verstappen.
3: Ja, dat is eigenlijk best wel bizar. Hè? Ik bedoel, wie kan dat nou zeggen? Dat je gaat racen tegen Max Verstappen.
0: Ja, je gaat het doen met 100 man. Hoe word je geselecteerd voor zoiets? Kan je aanmelden of?
3: Nou, ik ben sowieso een creator bij Red Bull. Dus er gaan ook veel mensen vanuit Red Bull zijn daar. En en ik denk wel dat ze hebben gedacht van ja, wie kan het trots van het volk dragen?
2: Ja, de druk van Nederland ligt opeens op jouw schouders, QC.
3: Ja. Gelukkig heb ik wel brede schouders, maar dat is misschien ergens ook wel weer een nadeel. Want ik zat een beetje naar de lijst te kijken en ik ben wel de grootste. En ik heb ook bijvoorbeeld even getraind met Rocco Coronel. En toen vroeg ik ook aan hem van, hoe zit het nou met gewicht? En ze zegt, ja, elke kilo telt wel. Dus voor mij ben ik een van de grootste jongens daar.
0: Oh. Hoe train je voor zoiets?
3: Gewoon karten, denk ik. Ja, ik ben gewoon gaan karten en ik heb geleerd buiten, binnen, buiten. En dat probeer ik de hele tijd een beetje
0: maar
3: door
0: te nemen.
3: Maar
0: je moet wel echt fit zijn, toch?
3: Ja, ik denk dat je wel, je moet gewoon zo'n race ingaan. Ik denk ook niet te veel nadenken, maar... het wordt wel. Weet je wat het is? Ik wil gewoon niet 100ste eindigen. Dat lijkt me echt vervelend.
2: Ja, want Max Verstappen die gaat als 101 de baan op. Voor hem rijden dus 100 anderen. En als je wordt ingehaald door Max Verstappen, dan lig je er dus ook echt uit. Heb je een tactiek om hem zo lang mogelijk achter je te houden?
3: Ja, ik denk gewoon.
0: Ik zou echt gewoon van links naar rechts over die baan gaan, zodat hij hier niet langskomen.
3: Ja, dat is gewoon breed houden. Misschien gewoon een Mario Kart, gewoon bananen naar achteren gooien.
0: Oh, leuk! Love it. En door die paddenstoelen, dat je nou extra hard gaat.
3: Ja, dat je ineens zo hard gaat. Nee, ik denk dat het heel lastig wordt om niet ingehaald te worden door Max. Maar ja, en ik heb ook wel het gevoel dat hij gewoon zomaar iedereen kan gaan inhalen. Maar volgens mij doen er ook wel wat andere karters mee die gewoon ook wel echt professioneel kart zijn en zo. Maar dan, is dat natuurlijk anders dan een Formule 1 race.
2: Aan jouw inzicht gaat het in ieder geval niet liggen, QC. En de race van vanmiddag, Max Verstappen, denk je dat hij kan gaan winnen?
3: Ja, laten we dat altijd, ik ben altijd optimistisch en ik ben altijd, we houden gewoon de hoop, toch?
2: Ja, hij mag winnen in Madrid, maar niet van jou komende week. Dat is de filosofie.
3: Nee, dat is, maar dat zou wat zijn, hè. Maar dat ga ik te stoer doen, hè. Stel je voor dat ik win van Max.
0: Nee, je moet manifesteren.
3: Nee, dat is helemaal niet goed voor mijn ego, joh.
2: Nou, QC, succes komende week in de race in de kart tegen Max Verstappen en we zien het resultaat voorbij komen.
3: Yes, ik ga het, is goed.
0: Top, leuk.
2: Influencer QC hoorde je bij 538. Hij neemt het komende week op in een kart tegen Max Verstappen. En dit zijn de hits van 538 met nu Martin Garrix.

0: Hey Jill,
1: ja?
0: heb je hem weer mee?
1: Heb ik hem weer mee? Oh, jij bedoelt die kaart?
0: Ja, je weet al dat het gigantische ding wat je gisteren uit je tas hebt lopen vallen.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb hem gisteravond nog gebruikt.
0: Oh, dus dat betekent dat we zo meteen even kunnen checken waar er op dit moment geluisterd wordt in Nederland.
1: Oh ja, leuk. We hebben nogal wat landen over, ja.
0: Ja, dus laat weten waar je nu luistert naar Radio 538. Dat kun je laten weten door de gratis app van 538 te openen en even in te spreken. Je naam en waar je luistert. Dan brengen we zo meteen een kaart waar wordt geluisterd.
2: Start de dag met je vertrouwde 538 ochtendshow.
3: Met morgen rond 9:15.
2: Begin de dag met een mooi bedrag. Ja!
4: 538 euro!
2: Dankjewel! De 538 ochtendshow.
3: Met Tim, Rick, Nieuws en Florentien.
2: De juiste heb je

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers.

0: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar €1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar €4,99. En muslirepen, eetpack voor de probleem.

0: Speelt.nl/business.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7.
3: Oh, wat een geld.
4: 5000, godverdikkeme.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Ice Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, autotaalglas. Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Marnix en Julia.
11: Ella Langley, hoor je zo naar je...

0: 538 met Ella Langley en Choose in Texas.
1: Roggel. Roggel. Ik heb echt nog nooit van roggel gehoord. Waar de fuck ligt roggel?
0: Oh, je doet een plaatsnaam.
1: Ja,
0: oh, ik dacht
1: ja.
0: dat je dat geluid... Nee.
1: Brenda die stuurt een berichtje dat ze nu aan het luisteren is vanuit roggel. Nou, dan moet ik echt even goed gaan zoeken op mijn landkaart. Want die heb ik dus altijd in mijn tas zitten. Dat is heel grappig. Ik heb een hele grote landkaart. Ik kan hem even uitklappen. Van Europa. En gisteren vond je dat heel random dat het in mijn handtas zat.
0: Ja, maar dat ding is echt 2 bij 2 meter.
1: Ik vind het gewoon heel normaal en heel handig. Als je telefoon uitvalt, 's nachts, weet je wel, als vrouw op straat, dan moet je gewoon weten hoe je thuis komt. Dus ik heb een landkaart. Maar we hadden gisteren een leuk ideetje, namelijk afkruisen waar jij vandaan... Wow. Waar vandaan jij luistert. Ja, dat is hem. Dus als je even een audioberichtje in wil spreken, gewoon even kort je naam roepen en waar vandaan je luistert, dan vertegenwoordig jou even jouw dorpje, jouw stad, misschien wel jouw land. En dan kunnen we dat zo meteen hier gaan afkruisen op de kaart. Dat is eigenlijk een beetje het idee.
0: Spreek in het vierde gratis van 538. Je naam en de plek waar je luistert. Doen we zo meteen even een rondje door Nederland. En hopelijk ook daarbuiten op de landkaart van Julia.
1: Ga ik hem nog even uitbouwen, ja?
0: Ja, je bent nog maar van een uur bezig.

0: gewoon bij me te hebben. Maar toen kwamen we op het idee, misschien is het leuk om te vragen aan jou als luisteraar om even je waar vandaan je luistert, dus je stad of je dorp of je land te vertegenwoordigen door een audioberichtje deze kant op te sturen. Even in te spreken je naam en waar vandaan je luistert. En dan kunnen we even in kaart brengen waar vandaan Nederland luistert. Ik vind het sowieso echt waanzinnig om te zien hoeveel er binnenkomt en dat er over de hele wereld wordt geluisterd. Dat vind ik nog steeds wel de magie van radio, toch?
1: Ja, dat hoort.
0: Ik vind dat nog steeds zo mooi. Daardoor ben ik echt verliefd geworden ooit op radio. Omdat gewoon, ja, iedereen kan gewoon luisteren. En dat vind ik heel leuk. Oké, zullen we eens even gaan kruisen?
1: Zullen we eens kijken wat er allemaal voorbij komt?
0: Ja, leuk.
1: We beginnen met Renske.
2: Hoi, dit is Renske vanuit Groningen.
1: Oké, dat is
0: ongeveer. Dat kan ik vinden. Ja, dat kan ik vinden.
1: Cora.
3: Hey, lieve mensen bij 538. Ik ben Cora en ik luister naar jullie op dit moment vanuit Biddinghuizen.
0: Oh,
3: groetjes.
0: Walibi, ja.
4: Weet ik. Met Sherina, wij luisteren vanaf Como meer in Italië.
0: Staat nog op mijn bucketlist, leuk.
1: Italië afgekruist?
0: Ja, check.
5: Hallo, ik ben Rifano. Ik luister nu in Spanje op de fiets.
0: Oh, lekker. Check.
6: Hallo, hallo, vanuit de auto onderweg naar Spanje. Wij rijden nu in Frankrijk.
0: Oh ja, Frankrijk
7: ook. Ook onderweg naar Spanje luisteren wij Radio Tingo Tren Ocho.
0: Hoppa, leuk, check.
8: Hoi, hoi. Ik luister vanuit Elim en dat ligt in Drenthe, vlakbij Hogeveen.
0: Even kijken hoor.
8: Jullie zijn toppers. Luister heel graag naar jullie. Elke dag opstaan met 538 en de hele dag door.
0: Nou, wat lief.
1: Dat is lief. Heb je het ondertussen gevonden?
0: Ja, ja, ze hielp me gelukkig een beetje bij Drenthe. Ja.
9: Ik luister vanuit Bunschoten, Spakenburg.
0: Oh, natuurlijk, Spakenburg. Ja, kennen we het, check.
10: Goedemiddag, toppers van 538. Wij luisteren lekker mee vanuit Alkmaar.
0: Alkmaar.
10: Groetjes Diana, Remco, Eline en Stijn.
0: Zo.
10: Ga zo door.
0: Joe, de hele familie. Nog eentje doen?
11: Arequipa, Peru.
0: Peru? Nah. Nou, dat is een mooie afsluiter.
1: Die staat niet op jouw landkaart van Europa. Nee, dat wordt lastig. En dankjewel voor het inchecken via de gratis app van 538. En je hebt jezelf op de kaart gezet. En dankjewel dat je het weekend viert met 538. Wij zijn Marnix en Julia. En je hoort nu Kevin Liddell.

0: goed.
1: Bente, en 3, 2, 1.
2: Jouw weekend. Jouw 5, 3, 8.
3: Ja, ik moet... Sorry, hij is zo enorm groot. Ik moet weer even mijn landkaart gaan uitvouwen. Gisteren ging Marnix even mijn vrouwentas omgooien. En misschien ken je dat wel als man van je partner. Of herken je dit als vrouw. Maar daar komt altijd de meest random shit uit.
1: Ja, en vooral heel veel.
3: Ja, heel veel ook, inderdaad.

0: En de meeste hits in je weekend, zometeen onder andere met Madonna. Lekker zeg.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
5: NHA.nl.
8: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Smint.
16: Valt je iets op aan mij?
15: Nieuwe jas?
16: Nee.
15: Nieuwe schoenen?
16: Nee.
15: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
16: Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
20: 538 Nieuws.
21: 2 uur.
22: Opnieuw heeft Extinction Rebellion de oprit naar de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstratie bij de Utrechtse baan was niet aangekondigd. De actievoerders roepen op om de klimaatmars van gisteren in Amsterdam niet te negeren. Ook dat was een protest tegen de subsidies voor fossiele brandstoffen van het kabinet. Gisteravond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een schietincident op een festival in Amsterdam. En vanochtend is daarvoor iemand aangehouden. Het is een man van 19 uit Zwijndrecht. Verwondingen van de twee lijken mee te vallen. Het zou gaan om een schampschot. Het festival was vlakbij de ringweg A10. Het aantal doden van het ongeluk dit weekend met een veerboot bij Indonesië loopt op. Zeker 6 mensen zijn overleden, maar het aantal slachtoffers kan nog veel verder stijgen. Er worden namelijk nog 120 opvarenden vermist. De veerboot was van Java onderweg naar het eiland Borneo toen hij in ruwe zee omsloeg. En Oranje International Denzel Dumfries heeft hoge verwachtingen van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. Hij denkt dat het Nederlands elftal aantrekkelijk voetbal gaat spelen en veel gaat winnen. Dumfries zei dat in Madrid, waar hij Max Verstappen een bezoek bracht. Xavi maakt binnenkort zijn eerste Oranje selectie bekend. Vanmiddag in het midden en zuiden nog regen, maar vanuit het westen breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden, morgen iets warmer, maar het blijft wisselvallig. En dat was het nieuws op 538.
0: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk op de wegen. Dit zijn de 3 grootste vertragingen van dit moment. A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Nieuwe Meer, 12 minuten. A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Horst Noord, 14 minuten. En de A76 Geleen richting Keulen bij de grens, 15 minuten vertraging.
23: En de flitsers check je in de app van Flitsmeister.
24: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
26: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
27: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op Kijk.
28: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
29: 538. De 538 stemmenjacht.
30: Dit is de stem uit koffer 1.
31: Heel slecht.
30: Weet jij al wie het is?

0: Lubick, Becky G en Sorry Papi.
1: Vanaf morgen terug. De 538 Stemmenjacht.
2: Vanaf morgenochtend is de studio van Radio 538 de best bewaakte plek van Nederland. Dan is namelijk het prijzengeld van 538 Stemmenjacht in de studio. Een prijzenpot van 100.000 euro. De spannendste zoektocht van Nederland. Als jij weet te raden welke stem verstopt zit in één van de gouden koffers, dan win je een waanzinnig geldbedrag. Meespelen super makkelijk als je nu de app van 538 opent of 538.nl checkt. Dan kun je jezelf aanmelden en wie weet speel je dan vanaf morgenochtend mee met de stemmenjacht. Maar ja, je kan jezelf ook nog beter voorbereiden. Ja, moet je niet doorvertellen hoor. Maar je kan jezelf nog beter voorbereiden mee te spelen met de stemmenjacht. Er staan namelijk 3 stemmen voor je klaar waarmee je alvast kunt oefenen. Dus dat betekent dat je alvast even kunt gaan raden, de stemmen kunt beluisteren. Waardoor je dat luisterzintuig van je gaat trainen om hopelijk de volgende winnaar te zijn in de 538 Stemmenjacht. Vanaf morgenochtend bij 538.

0: van Sommieu Feels Part 2 bij 538.
1: Komt een appje binnen van Tigo die zegt... Hey, hallo 538, ik heb gisteren te diep in het glaasje gekeken... nadat ik die ochtend nog had gezegd dat ik nooit meer ging drinken. En ik moet vandaag de hele dag werken. Hebben jullie even een energieboost?
0: Nou, ja.
1: Ja, kan beter hoor. Kan meer energie. Ik dacht een wellstelsje of zo. Year of Summer, even beuken.
0: Dat kunnen we regelen.
1: Ja?
0: Doen we eerst even ketsen.
1: Oké, deal.

0: Zo, deze was voor iedereen die hem nodig heeft deze zondag. Een extra boost energie. En als je juist een hele erge kater was, dan had het ook wel pittig kunnen zijn deze 3 minuten.
1: Ah, lekker man. Your Summer bij Radio 538. Hey, in het weekend hier bij 538 spelen we traditiegetrouw 3:10 de weekendquiz. Dus niet een quiz die gaat over het weekend, maar wel start met wie kent.
0: 5 vragen, weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen? Heb het woordje weekend naar de app van 538.
2: Even bellen hoor.
3: Yo, Fleming.
2: Hey Guus, heb je het al gehoord?
3: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
5: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
4: Nog 309.000.
5: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 sturen. Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: De Meer Mini weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check Mini.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bekkenknuffels. We doen met je mee. Plus.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.

0: zoveel deals bij Bol.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor 5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.
9: 538. Marnix en Julia.
10: Alle barrels Soler. Hoor je zo naar Samber.

0: Soler en La Centura. Goedemiddag, wij zijn Martijn. Oh nee, wij zijn Martijn. Ik ben Martijn.
1: De Weekend Quiz.
0: Ja, normaal gesproken Martijn
2: en
0: Julia.
2: Zo dan doen we wel iets goed.
0: Ja. Hey, en in het weekend van 538 kun je meespelen met een spelletje. Weekend Quiz. Het is niet een quiz die gaat over het weekend, maar wel de vraag die luidt. Weekend, puntje, puntje.
2: Ja, 5 vragen. Weet jij het antwoord? Roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: En die spelen vanmiddag met Stacy. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: En Yvette, ook goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Hallo Stacy, hoeveel bakjes koffie heb jij op? Even de scherpe check.
4: Ja, ik drink geen koffie.
2: Oké, okay, en Yvette, jij?
3: Nou, ik heb nog geen koffie gehaald vandaag.
2: Oké, okay, dus dan nou, een beetje gelijke kansen.
3: Ja.
0: Dames, jullie gaan het tegen elkaar opnemen. Jullie horen zometeen een vraag. Als je het antwoord weet, dan noem je dus je naam. En daarna mag je het antwoord geven. Is het antwoord goed, dan krijg je een punt. Is het antwoord fout, krijg je tegenstander de punt. En wie het eerst 3 punten heeft, wint dus die €50.
2: Kan je precies 1 koffie van halen in Amsterdam?
4: Duidelijk. Okay. Ja.
0: Daar gaan we. Vraag 1.
1: Vraag 1. Wie kent
0: de warmste maand dit jaar wereldwijd?
3: Yvette.
0: Yvette, zeg het maar.
3: Juli?
0: Nee. Nee, het was augustus. Betekent dat er een punt gaat naar Stacy.
1: Vraag 2.
2: Wie kent de Nederlandse trainer die op zijn 78ste nog steeds bondscoach is van Curaçao?
3: Yvette.
0: Yvette.
3: Oh, godzag.
2: Nu zeggen.
0: Nu.
3: Dick Advocaat.
0: Ja. Ja, ja. Lekker zeg.
2: Hoppa. Wie kent
0: de mannetjes uit Charlie en de Chocoladefabriek? Hoe heette die?
3: Stacy.
0: Stacy, zeg het maar.
3: De elfjes?
0: Oeh, nee. Dat betekent dat er punt naar Yvette gaat. Dat waren Oompa Loompas.
3: Ah, oh, shit.
2: Wie kent de naam van de kat uit de film Minouche?
3: Minouche, kom op, kinders. Ik ga altijd Minouche.
2: Ja?
3: Minouche, Yvette.
2: Eerste naam, eerste naam.
3: Yvette.
2: Yvette, zeg maar.
3: Minouche.
2: Minouche?
3: Nee.
2: Hoppa.
0: Nou, dat was een instinker, joh. Daar moet je erg heel, heel scherp voor zijn. Betekent dat je 3 vragen goed hebt beantwoord als allereerste. En daarmee scoor jij die €50.
2: Stacy, bedankt voor het meespelen en een fijn weekend ook.
4: Yes, fijn weekend.
2: Hoi.

0: en door het oog van de nacht.
1: Het is 538, samen het weekend vieren, zometeen met Floris. Floris, goedemiddag.
2: Wacht even, misschien heb je, als je nu aan het luisteren bent, heb je ook iemand die op random momenten de slappe lach krijgt. En Julia van Rijendam is zo iemand.
1: Ambassadeur van.
0: Omdat het aangevroren, ik had een koekje besteld, een matcha koekje, weet je oké?
2: Ja, dat gaat helemaal
0: van die groene, poeder, dat hippe wat iedereen drinkt in Amsterdam. En dat had ik lekker besteld, alleen hij is heel erg vies. Dus ik zeg net tegen Floris,
2: ik heb de helft. Ik leg het bij Floris onder zijn neus. Oh, leuk hè?
0: Speciaal voor jou bewaard, lieverd.
2: Ja, heel goed. Nee joh, er is een, ik las een verhaal over een nieuwe wet in Italië. Als je nu aan het luisteren bent, ik weet zeker dat je dit wel eens gedacht hebt. En dat het ook een bepaalde stoute droom van je is.
1: Oh.
2: Een wet in Italië gaat dat mogelijk maken. Het klinkt misschien een beetje vaag, maar als je het zo meteen hoort, dan denk je, ja, daar heb ik wel eens over nagedacht.
1: Oh. Heeft het te maken met de liefde?
2: Nee, ja, verliefdheid.
0: Wil ik in Italië wonen hierna?
2: Omschrijft, het kan ook gaan zorgen voor gewonden.
1: Oh.
2: Dus het is een beetje spannend.
1: Je hoort het zo meteen bij Floris op 538. En dit is Armin van Buuren.

0: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
1: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
0: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
4: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
10: 18 plus, speel bewust.
11: Ja. Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld.
13: 80.000. Potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008. Of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008. Of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: nieuws. 3 uur.
1: In Den Haag maakt politie een einde aan de blokkade van de A12. Tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren de Utrechtse baan opgelopen. Ze eisen dat het kabinet stopt met het helpen van bedrijven die veel schadelijke stoffen uitstoten. Na een uur greep de politie in en die heeft de actievoerders in een bus gezet. Bewoners in Den Haag zijn zelf een meldpunt gestart tegen straatracers, intimidatie en agressie. Ze vinden dat de politie en gemeente te weinig doen tegen de nachtelijke overlast in hun wijk. Dat schrijft Omroep West. De gemeente belooft wel maatregelen, zoals een flitspaal en drempels, maar volgens de buurt verandert er te weinig. Een 19-jarige man uit Zwijndrecht is vanmorgen aangehouden voor een schietpartij op een Amsterdams festival gisteravond. Op het feest werden schoten gehoord. Twee bezoekers, een man en een vrouw, melden zich met een schampschot. Ondanks het schietincident gaat de tweede dag van het festival vandaag gewoon door. En het duurde even, maar FC Utrecht heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd gewonnen. In Amsterdam waren ze met 2-1 te sterk voor Excelsior. Het winnende doelpunt viel in blessuretijd. Utrecht stijgt in de Eredivisie naar de 13e plek. Het kan nog een beetje regenen, maar geleidelijk trekt de regen weg en breekt de zon door. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden af en toe nog regen. In de rest van het land droog en kans op nevel en mist. Dit was het nieuws op 538.
2: Nog even kijken naar het weekendwegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 7 vertragingen momenteel. Je hoort de 3 langste. Eerst op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij de brug Wessem. 21 minuten. A12 richting de grens door de controles. 14. En de A76 ook richting de grens door de controles. Een kwartiertje. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 35.1. A2 Utrecht-Den Bosch 108.9. En de A7 Amsterdam-Den Oever 54.6. A15 Delgorkum 108.9. A16 Breda, Belgische grens 67.2. A27, Hilversum Almere 108.5. En de A30, Barneveld Ede 16.3. Staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check je in de app van Flitsmeister.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen. Oh,
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: De 538 stemmenjacht.
13: Dit is de stem uit koffer 1.
14: Heel slecht.
13: Weet jij al wie het is?
12: Speel vanaf morgen mee in de jacht op €100.000.
13: Druk op de knop in de 538-app.
2: Goedemiddag. Dat was een bericht over een nieuwe wet in Italië. Dat is echt een droom. Oké, hoe en wat hoor je zo meteen.

bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Je hoort binnen nu en 6 minuten het verhaal over een nieuwe wet in Italië. En die kan zorgen voor gewonden. Oké. Waar dit over gaat, hoor je zometeen naar de favorite van deze week. Alex Warren, Emerald Eyes is dit, bij 538.

0: Nelly Furtado en I'm Like a Bird. Hier heb je vast wel eens aan gedacht.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Oké, zie het heel even voor je. Je zit op een terras bij een restaurant. Lekker wat te eten, wat te drinken. En op een gegeven moment komen er allemaal van die kinderen buiten spelen. Zo rondom dat terras. Net de hele tijd zo langs jouw tafel. Gillende, rennende, spelende kinderen. En ik heb dat dus, ja, ik heb het best een paar keer meegemaakt. En dan is het bij mij toch ook echt al meerdere keren in mijn gedachten opgekomen om te zeggen van, weet je wat ik doe? Ik steek gewoon mijn voet uit. En dan gaat dat kind zo vol op zijn snuit. En dan is het klaar. Dan is het tenminste rustig hier rondom die tafel. Heerlijk. Dat is zo'n... Dat zal hem leren. Dat zal hem leren. Nou, in Italië zijn ze hier dus helemaal klaar mee. In ieder geval, daar wordt nu een beetje over gespeculeerd. Het is nog niet echt helemaal erdoor. En of het helemaal gaat lukken, dat weet ik niet. Ik las er een bericht over. Er wordt gespeculeerd over een wet waarbij het laten struikelen van kinderen in openbare ruimtes, zoals restaurants, treinen of op bruiloften, dat niet meer juridische gevolgen heeft. Dat het dus niet meer gezien wordt als mishandeling, maar als een soort van opvoedkundige maatregel. Dus dan mag je dus eigenlijk gewoon zo'n kind dat langsrent, mag je dus laten struikelen. Ja, dat is... Ergens is het wel... Ik weet niet of ik het dan zou doen. Hè. Ik vind het nog steeds wel een beetje zielig. Maar ja, volwassenen in Italië zien het echt wel als een uitkomst. Kinderen minder, die struikelen nog wel over deze nieuwe wet.

0: Smith, Wait For You.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit de actualiteit, uit het nieuws van de afgelopen week. De grote vraag is, welke kop, welke headline stond er boven dat fragment? Het gaat om dit stukje. Kop erbij, welke kop hoort hierbij?
2: Ik zie jou niet.
3: Helemaal niet?
2: Nee.
3: En dat is dus gevaarlijk.
0: Ja. Stond erboven. A. Dode hoek. Dit is wat de vrachtwagenchauffeur ziet. Is dat B. Opticiens laten zien dat rijden met een zonnebril gevaarlijk kan zijn? Of is dat C. Nieuwste uitvinding, een jas die onzichtbaar is? Ja, nog even één keertje luisteren. Gaat dus om dit stuk.
2: Ik zie jou niet.
3: Helemaal niet?
2: Nee.
3: En dat is dus gevaarlijk.
0: Ja. Stond er dus boven. A. Dode hoek. Dit is wat de vrachtwagenchauffeur ziet. B. Opticiens laten zien dat rijden met een zonnebril gevaarlijk kan zijn. Of C. Nieuwste uitvinding, een jas die je onzichtbaar maakt. Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
4: Luister naar Radio 538.
1: Kan je vanaf morgen heel veel geld opleveren.
4: En je hoeft alleen maar
1: de juiste stem te raden.
4: De 538 Stemmenjacht.
1: 8 koffers, 8 stemmen.
4: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
1: Doe mee en meld je nu aan.
4: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
2: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
2: Zo.
9: Wat een geld.
10: 15.000. Potverdikke me.
11: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
6: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
10: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
11: Nu, bij Spar in de Buurt, roomboter appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
13: Welke kop stond er boven dit fragment uit het nieuws van de afgelopen week?
14: Ik zie jou niet.
13: Helemaal
14: nee.
13: Niet?
14: Nee.
13: Dat is dus gevaarlijk. Dat hoor je over 6 minuten.
15: 538, Floris Molenaar.
13: Ook de bouwstaat zometeen naar Morgan Wallen en Tate McRae. Dit is What I Want.

0: Rob erbij.
1: Jamie, goedemiddag.
2: Jamie.
3: Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Het lijkt
3: hallo,
1: me.
3: Hebben goedemiddag.
1: Een beetje, hebben we een beetje vertraging? Denk we.
3: Ja. Als je in de oost van het land zit.
1: Ja, ook. Ja. Het lijkt een beetje zo'n alsof je in het 8-uur-journaal met zo'n correspondent in Chili aan het praten bent. Die zo, dat er gewoon een minuut tussen zit. Nou, we gaan snel ter zake, Jamie. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. Daar is eigenlijk de grote vraag. Welke kop stond er boven dit fragment? Dus welke headline gaat om dit stuk?
4: Ik zie jou niet.
5: Helemaal
4: nee.
5: Niet.
4: Nee.
5: En dat is dus gevaarlijk.
1: Ja, Jamie, stond er boven. A. Dode hoek. Dit is wat de vrachtwagenchauffeur ziet. Is dat B. Opticiens laten zien dat rijden met een zonnebril gevaarlijk kan zijn? Of C. Nieuwste uitvinding. Een jas die je onzichtbaar maakt. Wat denk je?
3: Antwoord A.
1: Antwoord A. We gaan luisteren.
5: De dode hoek van bijvoorbeeld een vrachtwagen. Bijna iedereen weet dat die bestaat. Maar heel veel mensen kunnen hem helemaal niet vinden.
1: Ja hoor, Jamie. Jeetje, er zit denk ik echt wel 4 seconden tussen. Nou. Hartstikke goed, was het goede antwoord. Veel mensen weten niet precies waar de dode hoek van een vrachtwagen zit. Dus vraag Veilig Verkeer Nederland de aandacht voor. Wat wil je zeggen?
2: 2, 3, 4.
3: Voor een heel bezin zitten heel veel seconden tussen om te rijden, hè?
1: Ja. Ja. Jamie, het was het goede antwoord. Het betekent dat we het 538 prijzenpakketje kant op gaan sturen. Mooie dag nog.
3: Kijk, lekker man. Hetzelfde.
1: Hoi, de Red Hot Chili Peppers bij 538.

0: Wild en Take It Slow bij 538. Elke week heeft Arie van de Ochtendshow een nieuwe mop.
1: En wat is het nou?
2: Nou,
1: er komt een man die komt bij de woningbouw. Hij zegt, meneer, hij zegt, het is verschrikkelijk. Hij zegt, wat is er? Hij zegt, die huisgenoot van mij. Hij zegt, het hele huis stinkt verschrikkelijk. Hij zegt, hoe komt het dan? Hij zegt, hij heeft geiten in de rondlopen, kippen, konijnen, cavia's. Het hele huis stinkt naar de pissen, naar de stront. Dan zegt die man, maar dat is toch niet zo moeilijk? Hij zegt, hoezo niet zo moeilijk? Hij zegt, kun je dan niet even een raampje openzetten? Hij zegt, ja, ik ben gek, dan vliegen mijn duiven weg.
0: Ja hoor, altijd goed met Arie. Elke woensdag 9:45, Arie en een nieuwe mop.

0: En Boston bij 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een filmpje op Instagram deze week. Misschien heb je hem ook gezien hoor, over een auto. Ja, het is een auto zoals je hem nog nooit gezien hebt. Wat voor auto dit is, hoor je zo.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000, godverdikkeme.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Mama.
8: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
7: Mama, een kleurplaat.
8: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
8: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.

0: bmw.nl.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone! Nu bij Coolblue, gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis, tussen 12 en 3 uur, met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: 538 Nieuws.
9: 4 uur.
10: In Den Haag zijn tientallen snelwegblokkeerders afgevoerd. En de A12 is weer helemaal open. Vanmiddag liepen klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan op, zoals ze wel vaker hebben gedaan. Na een uur vond de politie het welletjes. Op beelden is te zien hoe de laatste demonstrant in een rolstoel een bus in wordt getild. Bij een politiecontrole in de buurt van Den Haag dit weekend is een wel heel snelle fatbike in beslag genomen. Die ging 80 km per uur. Veel harder dan de toegestaande 25. 2 weken geleden reed in Rotterdam een fatbike rond die zelfs meer dan 100 km per uur kon. In Letland is de minister van Welzijn ontslagen omdat hij zwaar dronken achter het stuur zat. Hij werd betrapt met zeker 6 keer zoveel alcohol in zijn bloed dan mag. Dat komt neer op minimaal 10 glazen. Andere ministers noemen hem een gevaar voor de samenleving. Hij is niet alleen ontslagen, maar ook uit zijn partij gezet. En eens moet de eerste keer zijn. Dat zei FC Utrecht-trainer Coraya, die zijn ploeg eindelijk zag winnen. De wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior leek te eindigen in een gelijkspel, maar in blessuretijd werd het toch nog 1-2. Coraya is nu een paar maanden aan de slag bij FC Utrecht en dit was pas zijn eerste officiële overwinning. De regen trekt weg en vanuit het westen breekt de zon door, met een graad of 20. Vanavond en vannacht komt het alleen in het zuiden soms tot regen en er is kans op nevel en mist. Morgen wisselvallig bij 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
11: Even kijken nog naar het weekendwegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel, je hoort de 3 langs. De eerste op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel. Een dichte verbindingsweg, 7 minuten. A12 richting de grens door de controles, 8. En dat geldt ook op de A76, je vertraging daar, 9 minuten. Controle op snelheid, gemeld op de A1 Amersfoort-Eemnes. Hectometerpaal 35.1. A2 Utrecht-Amsterdam 37.9. En de A7 Drachten-Groningen 168.1. A12 Maarn-Utrecht 75.2. A15 Gorkum-Rotterdam 71.9. A27 Hilversum-Almere 108.5. En de A30 Barneveld-Ede 16.3. Er staan er nog een paar. Volledig overzicht van alle controles. Check de app van Flitsmeister.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
12: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en

0: op kijk.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: 538. De 538 stemmenjacht.
3: Dit is de stem uit koffer 1.
4: Heel slecht.
3: Weet jij al?

0: en Malieve, Edge of Desire. Kan jij goed parkeren?
1: 538. Floris Molenaar.
0: Ja, als je wel eens achter het stuur zit natuurlijk. Anders weet je het misschien nog wel ook van vroeger. Hè, of je Skelter goed kon parkeren. Of een ander autootje waar je in mocht rijden als kind zijnde. Ja, het is wel een vak. Mijn vriendin die zegt ook van zichzelf dat ze er niks van kan. Ik mag het eigenlijk altijd doen. Lukt me meestal wel. Ik heb alleen één keer mijn auto om de trekhaak van de auto achter me heen gevouwen. Toen ik ging inparkeren had ik niet helemaal in de gaten. Toen zat ik ineens... Er zit een enorme deuk in. Verder gaat het altijd goed. Ja, het is, hoe kom ik erop? Ik zag een filmpje van de week over een auto. Nou ja, dat is een auto die kan echt werkelijk iedereen inparkeren. Hij is van Andrea Marazzi, dat is een kerel uit Italië. Die is op een gegeven moment op het briljante idee gekomen om een Fiat Panda om te bouwen. Of ja, eigenlijk om hem een soort van te pletten. Hij is namelijk bezeten door de Fiat Panda, door die auto. En hij ging op een dag op zoek naar de verschillende uitvoeringen van die auto. En toen kwam hij erachter dat dus de dunste Panda, die was er nog niet. Die bestond nog niet. Dus hij is begonnen in zijn garage om gewoon ja, dat ding zo dun mogelijk te maken. Een hele dunne Fiat Panda. Ik zet dat filmpje wel even op mijn Instagram. @FlorisMolenaar. Dus @FlorisMolenaar op Instagram op mijn story. Dan zie je hem rijden. Andrea Marazzi. Ja, de dunste auto ter wereld. 50 centimeter breed. Hij mag trouwens gewoon de weg op. Hij heeft gewoon een kenteken. Hij rijdt een kilometer of 15 per uur. Dus hij kan er gewoon mee rondkarren. Want het is een grappig gezicht. Er zit wel. Ja, die auto die is zo dun. Die kan je dus gewoon in je brievenbus parkeren. Zeg maar.
1: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
2: Direct. My friend.
1: Jouw hits. Jouw 538.

0: Loonis en I Got 5 on It bij Radio 538. Oké, stel je voor, hoe lekker zou het zijn als jij binnenkort net zo goed nieuws krijgt als Jeroen uit Deventer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Frank. Ik denk dat het Victor Vlam is.
0: Victor Vlam, we gaan naar de jury.
2: Ja! Ja! Ja! Wat goed! Ja!
1: Ongelooflijk.
0: Man.
2: 12.500 euro. Oh. Dat is een lel van een bedrag.
0: Mooi, hè? Vanaf morgen de 538 stemmenjacht. Aanmelden doe je via 538.nl. Voor jouw kans op zo'n heerlijk geldbedrag. In de

0: Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight bij Radio 538. Goedemiddag, Floris hier. Ik zag een bericht online over een onderzoek. Als je iemands naam niet meer weet, dan zegt dat iets over je intelligentie. Over hoe slim je bent. In positieve zin. Oké, waar dit over gaat, hoor je zo.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf morgen heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te halen.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Big Up knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Zo.
6: Wat een geld.
7: 15.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
9: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
10: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Verrijk je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Elektrisch en garantie?
7: 7 stuurder.
6: Alcantara bekleding.
8: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
8: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Erop uit met een camper, in de natuur.
12: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
13: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
14: Proteïneshakes.
16: Gadver.
14: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
17: Lekker bezig.
14: Milner.
18: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
19: Yes, hij doet het.
20: Ja hoor, dat kan zeker.
21: Oh
18: ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
17: Lekker bezig.
22: 538. Floris Molenaar.
23: Over 6 minuten hoor je een manier waardoor je weet of je intelligent bent.

0: was old. Lucas Graham en 7 Years. Ben jij goed met namen?
1: 538.
0: Ja, dat je op een verjaardag staat en dat je met iemand staat te praten. Die heeft zich dan ook net aan je voorgesteld. En dat je daarna eigenlijk geen idee meer hebt hoe diegene ook alweer heet. Dus het voelt dan zo lullig. Dan denk je, je hebt net je naam gezegd, maar ik ben het alweer helemaal kwijt. Ja, ik heb dat sowieso, ik heb er sowieso last van. Met meer dingen. Mijn vriendin die wordt er soms ook echt gek van. Die heeft ze een heel verhaal verteld aan me. En dan kom ik de dag daarna gewoon, vraag ik naar precies hetzelfde verhaal. Zoals jij hebt gisteren verteld, gast. Luisteren. Niet goed voor de gezelligheid thuis, kan ik je vertellen. Je moet beter luisteren. Het zegt trouwens wel iets, hè. Ik las daar vandaag een bericht over. Er is onderzoek naar gedaan. Als je de naam vergeet van iemand die je net hebt ontmoet, betekent dat niet per se dat je heel ongeïnteresseerd bent of een slecht geheugen hebt. Nee, volgens psychologen komt het juist doordat je tijdens het gesprek al heel veel informatie over diegene aan het verwerken bent. Dus je bent eigenlijk juist bezig met de diepere laag, de diepere informatie in plaats van ja, iemands naam die gewoon veel minder betekenis heeft. Het zegt in zekere zin dus iets over je intelligentie. Het is niet per se een slecht teken dus. Op zich goed om te weten, want ik heb het dus best vaak. Laatst nog bij... God, wie was het nou ook alweer?

Rhythm of the Night bij Radio 538, waar je de hele komende week kans maakt op tickets voor een heel vet concert. De Streamers live in de Ziggo Dome. Kaarten win je dus komende week bij 538.

0: Willems, Mr. Know-it-all. Radio 538, goedemiddag. Floris hier. Ik zag een verhaal op Instagram dit weekend over een stelletje dat ging trouwen. Dat is natuurlijk altijd mooi. Dat is heel de liefde vieren groot feest. En dan ben je toch altijd benieuwd naar de outfits van het bruidspaar. Die stralen toch altijd, springen er toch altijd uit in het hele gezelschap. Maar wat de bruidegom in dit Instagram bericht aan had, ga je niet geloven. Hele verhaal hoor je zo.
1: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: De hits van 538, overal in Nederland.
11: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
10: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. 18 plus, speel bewust.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 80.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel,
10: Aldi.
13: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
14: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
15: 538 nieuws.
16: 5 uur.
17: Inwoners van een dorp in Zwitserland hebben stilgestaan bij het grote ongeluk van de afgelopen week met een Nederlandse bus. In een kerk zijn de 5 overleden slachtoffers herdacht. Bij het ongeluk raakten tientallen passagiers gewond. 11 van hen liggen nog in het ziekenhuis, maar de meeste zijn niet in levensgevaar. De partijleider van Pro, Jesse Klaver, wil best met het minderheidskabinet praten over de begroting, maar wel onder zijn voorwaarden. Zo vindt Klaver dat de allerrijksten meer belasting moeten betalen. Hij loopt daarmee vooruit op de algemene beschouwingen van komende week. Dat is een groot debat over de kabinetsplannen. Max Verstappen is als tweede over de finish gekomen in de Grand Prix van Spanje. Hij startte op het nieuwe circuit, de Madring, vanaf de 3e positie en wist dus 1 plek te winnen. De Mercedes-rijder Kimi Antonelli ging er met de winst vandoor. En met Lando Norris op de 3e plek was het podium compleet. En voor het eerst in dit eredivisieseizoen is een wedstrijd geëindigd zonder doelpunten. Bij Heerenveen Telstar viel er niks te juichen. Het bleef 0-0. Eerder vanmiddag werd Excelsior Utrecht 1-2. Nu aan de gang is PEC Zwolle tegen Feyenoord. En vanavond speelt PSV thuis tegen Sparta. De zon begint door te breken, nu de regen naar het oosten wegtrekt. Het is 20 graden met hier en daar een bui. Vanavond en vannacht alleen in het zuiden soms regen. Verder droog en kans op nevel en mist. Morgen opnieuw wisselvallig. Dit was het nieuws op 538.
3: Nog even kijken naar het weekend wegdek. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig, één vertraging, maar op de A76 richting de grens door de controles 10 minuten. En controle op snelheid, gemeld op de A1 Amersfoort Eemnes, hectometerpaal 35.1. A2 Den Bosch-Utrecht 108.9 en de A12 Arnhem richting de grens ook 137.9. A13 Rijswijk-Rotterdam 7.5, A15 verderop Gorkum-Rotterdam 71.9 en de A27 Hilversum-Almere 108.5. A30 Barneveld-Ede 16.3, A67 Belgische grens-Eindhoven bij 5.9. En een volledig overzicht van alle controles check je in de app van Flitsmeister.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Alle Sik & Verf bestel je bij
16: verfwinkel.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Allerlaatste week, Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
21: 538. De 538 stemmenjacht.
22: Dit is de stem uit koffer 1.
23: Heel slecht.
22: Weet jij al wie het is?
21: Speel vanaf morgen mee in de jacht op €100.000.
22: Druk op de knop in de 538-app.
3: Oelala. Wat hebben een bruiloft en een zondagmiddag op de bank met elkaar te maken? Hoor je over 6 minuten.

0: Just Stay and Turn the Lights Off. Wat een raar bruidspak.
1: Jouw weekend.
2: Jouw 538.
0: Ik weet niet of je wel eens op een huwelijk bent geweest. Ik zit nu een beetje in die fase. Ik ben 31 jaar en dan gaat ineens iedereen om je heen. Gaat trouwen, dan komen er kinderen. Ja, ik heb het idee dat we gisteren nog op het schoolfeest stonden te schuiven. Maar ja, de tijd vliegt, de tijd vliegt. Ik zit inmiddels wel op zo'n 3 à 4 huwelijken per zomer. Dat tikt wel best wel aan. Ook wel gezellig natuurlijk, elke keer ook een leuk feestje. Maar misschien herken je dat als je op een huwelijk bent, dan springt toch altijd het bruidspaar springt er toch bovenuit. Die hebben altijd de mooiste outfit aan, die zijn het mooiste opgemaakt. En terecht, hè? Het is de mooiste dag uit hun leven. Maar het is toch altijd wel leuk om te zien. Hè? Wat heeft nou het paar aan? Hoe zijn ze aangekleed? Wat hebben ze uit de kast getrokken voor deze speciale dag? En dat kan best wel opvallen. Wordt me weer eens bewezen. Ik zag een bericht op Instagram, zo kom ik erop. Een bruidspaar in Rusland. We gingen trouwen, mooie dag, richting het altaar. Vrouw in een mooie witte jurk. Prachtig mooi aangekleed. Wat je zou verwachten, de mooiste dag van je leven. De bruidegom, meneer, had ook een bijzonder pak aan. Een Adidas pak. Die kwam dus... Ja, gewoon zo'n trainingspak waar je op een zondagmiddag mee aan het chillen bent. Gewoon op de bank, zeg maar. Ja, die dacht dan, ja, dat vind ik gewoon lekker zitten. En dat maakte zijn dag een stuk comfortabeler. Hij is natuurlijk ook de baas over die dag. Ook zijn mooiste dag van zijn leven. Maar het is wel een gek beeld natuurlijk. Sta je daar bij het altaar met je vrouw in zo'n prachtige jurk... en dan heb je zelf zo'n Adidas pak aan. Of nou ja, een Adidas pak dan hopelijk in dit geval. Hè?

0: Night.
1: Zondagmiddag en Jason Derulo, What You Say bij Radio 538. Mocht je het lekker vinden om in het weekend een beetje te scrollen op je telefoon op social media, dikke tip van mij, de socials, Instagram en TikTok van Radio 538. Daar vind je namelijk alle hoogtepunten van de afgelopen week.

0: Chesto en Eva Max de Maddo. De 538 Ochtendshow Quiz. Je hoort een fragment uit de 538 Ochtendshow van de afgelopen week. Daar is alleen een klein stukje uit weggepiept. En aan jou de doodsimpele vraag: wat wordt eigenlijk gezegd op dat stukje piep? Heb je goed geluisterd? Het ging afgelopen week over de bruiloft van Florentien. Die gaat komende week trouwen. En zij gaat op die bruiloft haar kerstverse schoonzoon ontmoeten. En ja, ze weet natuurlijk nog niet echt of dat een blijvertje is.
1: Dat je, als je dan toch een groepsfoto maakt, dat je hem aan de buitenkant zet. Ja. Dat je hem eraf kan knippen.
2: Nou, ik zou namelijk twee foto's maken.
3: Oh ja, één met.
4: Zonder.
1: Ja.
4: Ja,
1: dat is wel een idee.
4: Weet je, het kan altijd uitgaan. Ja. Ik bedoel, ik kan met hem nu ook weer gaan scheiden, bij wijze van.
5: Daar denk je dus nu al over na.
4: Nee.
0: Ja, wordt daar gezegd A, dan kan je beter niet trouwen. Wordt daar gezegd B, nou dan zet je Emiel ook aan de zijkant. Of wordt daar gezegd C, krijg je zoveel alimentatie van hem dan. Dus wat wordt er gezegd op het stukje piep? A, dan kan je beter niet trouwen. B, dan zet je Emiel dus ook aan de zijkant. Of C, krijg je zoveel alimentatie van hem dan. Stuur jouw antwoord A, B of C aan me door. Rechtsbovenin in de app van 538. Het juiste antwoord hoor je zo.
2: Even bellen hoor.
6: Yo, Fleming.
2: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
6: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
7: Hoi, met Emma.
8: Yo, Ronnie hier.
2: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
9: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hits.

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Grand. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: anders doet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Bij Odido Business hebben we nu 5G internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
13: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
12: 5G internet voor bedrijven van Odido Business.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
17: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Het ging afgelopen week in de ochtendshow over het huwelijk van Florentien. Zij gaat daar namelijk haar nieuwe schoonzoon ontmoeten. Maar, ja, is het een blijvertje? Dat is de vraag. Wat wordt er gezegd op het stukje piep in dit fragment?
20: Ja, dat is wel een idee.
21: Weet je, het kan altijd uitgaan. Ja. Ik bedoel, ik kan met hem hier ook weer gaan scheiden bij wijze van...
19: Daar denk je dus nu al over na.
21: Nee, wel nee.
19: Het antwoord over 6 minuten.
22: 538, Floris Molenaar.
19: Oh, Bibi Rexha en Faithless hoor je naar Summer, My Body Isn't Ready. Radio.

0: Alexa en Faithless New Religion.
1: De 538 Ochtendshow Quiz.
0: Je hoort ze elke werkdag ochtends vanaf 6 uur hier op 538. Tim, Rick, Niels en Florentien en de leukste ochtendshow van Nederland. De 538 Ochtendshow, ja, dat mogen duidelijk zijn. En voor de Ochtendshow Quiz, Meert aan de telefoon. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hallo.
0: Hallo. Wat voor avondje ligt er voor jou voor deze zondagavond?
2: Ik ben onderweg naar een vriendinnetje. Ik ga daar gezellig eten.
0: Oh, wat lekker. Gezellig op de zondagavond. Lekker eten. Wat staat er op tafel?
2: Ik begreep dat ze iets met kip wilde maken. En verder weet ik het eigenlijk niet.
0: Je laat je verrassen. Is dat dan ook een vriendin waar je dan vaak even een hapje mee gaat eten? Of is het zo van, dit hadden we al veel eerder moeten doen?
2: Nee. Wij zijn heel vaak samen. Dus ik ben kind aan huis.
0: Oh, gezellig. Nou, leuk.
2: Ja.
0: En lekker,
2: ja, heel leuk.
0: En lekker kip op de zondagavond. Wat wil je nog meer?
2: Ja, heerlijk. Lekker gezond.
0: Heel goed. Lekker eiwitten, Meerte. Heel goed. Kun je er weer tegen deze week?
2: Ja, zeker.
0: Ja. Je hoort een fragment, Meerte, uit de 538 ochtendshow van de afgelopen week. Er is een klein stukje uit weggepiept. Aan jou de vraag. Wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Afgelopen week ging het namelijk over het huwelijk van Florentien. Die gaat deze week trouwen, de komende week. Zij gaat daar ook haar kerstverse schoonzoon ontmoeten. En ze weet natuurlijk nog niet of dat een blijvertje is.
3: Ja, dat is wel een idee.
4: Weet je, het kan altijd uitgaan.
0: Ja.
4: Ik bedoel, ik kan met hem hier ook weer gaan scheiden, bij wijze van.
5: Daar denk je dus nu al over na.
0: Ja, Meerte, wordt daar gezegd A, nou dan kun je beter niet trouwen. Wordt daar gezegd B, dan kan je Emiel ook aan de zijkant zetten van de foto, net als haar schoonzoon. Of C, krijg jij zoveel alimentatie van hem dan? Wat wordt er gezegd, denk je?
2: Ik dacht antwoord B.
0: Antwoord B, even luisteren.
4: Ik bedoel, ik kan met hem hier ook weer gaan scheiden, bij wijze van.
5: Daar denk je dus nu al over na.
4: Nee.
3: Nou, dan zet je Emiel ook aan de zijkant.
0: Had je het live gehoord?
2: Ja, ik had het live gehoord.
0: Kijk, ja. Luister naar de ochtendshow. Dat loont.
2: Ja, zeker. Leuk.
0: Was het juiste antwoord? 538 prijzenpakket gaan we je kant op sturen.
2: Nou, leuk. Hartstikke leuk.
0: En dan wens ik je een heerlijke kip toe vanavond.
2: Nou, heel erg bedankt en jou een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel. Santana bij 538.

0: Boedeloe.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
12: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
14: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
20: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
21: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
0: 538 Nieuws.
3: 6 uur.
22: Bij een Russische aanval met drones in Oekraïne is een passagierstrein geraakt, vlakbij de grens met Polen. De trein was van Kiev onderweg naar de Poolse hoofdstad Warschau. Er zouden geen gewonden zijn. De droneaanval had ook gevolg voor een andere trein met daarin Europese diplomaten. Die werd vanwege de veiligheid ontruimd. Er zijn opnieuw beelden gedeeld van een vermiste vrouw van 53 in Tilburg. Ze verdween vrijdagochtend en is nog steeds niet gevonden. De politie maakt zich vanwege haar gezondheid veel zorgen. Op de nieuwe beelden is te zien wat de vrouw aan had toen ze voor het laatst werd gezien en welke fiets ze bij zich had. Er valt met oppositiepartij Pro best te praten over het veranderen van de WIA. Dat is de uitkering voor mensen die helemaal of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Maar er mag niet op bezuinigd worden, vindt partijleider Jesse Klaver. Het minderheidskabinet heeft steun van andere partijen nodig om de begroting er doorheen te krijgen. En Max Verstappen noemt zijn tweede plaats bij de Grand Prix van Spanje een ongelooflijk resultaat. Hij had geluk met een slimme pitstop, waarna hij rondelang coureur Lando Norris achter zich wist te houden. Winnaar Kimi Antonelli zei dat de winst eigenlijk naar Norris had moeten gaan, die uiteindelijk derde werd. Lokaal valt nog een bui en het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht in het zuiden soms nog wat regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen soms zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
23: Dan het verkeer door Flitsmeister met twee vertragingen. Eentje op de A7 Zurich richting Den Oever bij Stevensluizen, 10 minuten. En A12

Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: De 538 stemmenjacht.
2: Dit is de stem uit koffer 1.
3: Heel slecht.
2: Weet jij al wie het is?
1: Speel vanaf morgen mee in de jacht op 100.000 euro.
2: Druk op de knop in de 538-app.
4: Julia van Rijendam. Yes, goedenavond. Het is 6 uur geweest, het staartje van je weekend.

0: Burna Boy en Die Die. Hey, hoe gek moet het zijn als je ineens aan de andere kant van de wereld herkend wordt? Dat maakt Douwe Bob nu eigenlijk een beetje mee. Hij kon in Amerika namelijk altijd nog redelijk rustig over straat. Ik bedoel, ja, hier kent bijna iedereen hem, toch? Iedereen weet hoe Douwe Bob eruit ziet, namelijk heel erg lekker. Maar hier is het wel gewoon Douwe Bob uit Apkoude, zeg maar. Dat begint dus wel een beetje te veranderen. Hij werd namelijk door Zac Brown, dat is een van de grootste country-artiesten van Amerika, uitgenodigd om tijdens zijn show het podium op te komen. En luister even mee hoe hij Douwe daar aankondigde.
1: I want to bring out somebody that you've probably never seen or heard before. But I actually stumbled onto this song on Instagram. And then I text him. And he's here all the way from Amsterdam to play this song for y'all. His name is Dewey Bob, ladies and gentlemen.
0: Dewey Bob. Eerlijk is lekker binnenkomen zo, toch? Als je even op zo'n voetstok wordt gezet. Want sindsdien gaat Douwe ineens helemaal rond. Rondom de Amerikaanse countryfans en artiesten. Iedereen wil Douwe Bob horen, omdat hij zo goed is. En waar hij eerst nog lekker anoniem over straat kon, wordt hij dus daar nu steeds vaker herkend. Maar ik zou dat dan toch grappig vinden, weet je wel, als Douwe dan weer juist voor zijn rust terug naar Nederland moet. Ik gun het hem van harte. Wat een goede artiest. Douwe Bob, nu met nieuwe muziek. Dit is No To Self op Radio 538.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Radio 538. Hey, heb jij wel eens bij twee mensen gedacht, ja, sorry hoor, maar jullie kunnen zeggen wat je wil, maar hier speelt iets. Bij collega's of zo, dat zie je dan toch gewoon. Ja, ik heb daar sowieso echt 100% oog voor. Ik heb dat dus op dit moment met Bruno Mars en Karol G. Ja, die twee hebben samen een nummer gemaakt, dat ik zo meteen voor je ga draaien, Stil. En sindsdien zijn fans ook echt helemaal los, want ze plaatsen alleen maar gezellige foto's samen. In die videoclip zie je ook echt die chemie die ze hebben. En toen Karol daar beelden van deelde, reageerde Bruno Mars ook nog met "That don't like acting to me, Carolina." Zeg maar, ja, en hij plaatste ook nog iets over verliefd worden op een Latina of zo. Ja, zeg maar, ik probeer echt professioneel te blijven en niet te roddelen. Maar ja, zulke acties werken natuurlijk niet echt mee. Of ze daadwerkelijk iets hebben, geen idee. Ze hebben in ieder geval zelf niks bevestigd. Maar ik ben inmiddels wel voorzitter van team, nou ja, hier speelt wel iets, zeg maar. En ik zou zeggen, oordeel vooral zelf even. Want je hoort ze nu samen op 538.

0: Bad Memories. Medusa en Bad Memories op Radio 538. Hey, misschien ken je het wel. Je huisdier laten inslapen. Misschien wel een van de moeilijkste dingen dat er is, toch? Nou, ik heb gisteren zoiets gelijks meegemaakt. Ontzettend droevige dag. Maar toch is er op zo'n moment altijd wel iemand die zo'n moeilijk moment toch heel fijn laat zijn. En diegene wil ik zo meteen even in het zonnetje zetten. En zo meteen hoor je het hele verhaal.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf morgen heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538 Stemmenjacht.
2: 8 koffers, 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538 app.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7,7,7,7.
6: Oh, wat een geld!
8: 15.000, wat verdikken we.
9: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
16: Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
17: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
19: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
23: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
0: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.

misschien ken je het wel. Je huisdier laten inslapen. Een van de moeilijkste dingen dat er is. Je hebt het vast misschien wel een keer meegemaakt. Nou, ik heb gisteren zoiets gelijks meegemaakt. Ontzettend droevig. Mijn paardje, Roos heet zij, die ik al vanaf mijn 12e heb. Nou, ik ben inmiddels 27, dus daar ben je echt, heb je heel veel mee meegemaakt. Was gisteren ineens heel erg ziek. Ze was heel erg aan het zweten. Ze had een hoge hartslag. Ze liep super lastig. Dus we hebben natuurlijk meteen de dierenarts laten komen. Wat bleek, ze had hoefbevangenheid, heet dat. Dat is een soort ontsteking die kan ontstaan bij ouderdom van paarden. En de dierenarts die zei ook hoe moeilijk dat ook is. Weet je, je gaat dan in gesprek met elkaar. Het is beter om het paardje in te laten slapen. Zeker met deze leeftijd, zoals 33. Dat is echt heel oud voor een paard. Dat is heftig, man. Een hondje of zo laten inslapen is natuurlijk ook wel heftig. Heb ik ook al een keer meegemaakt. Jij misschien ook. Maar een paard, het is natuurlijk zo'n groot dier. Dat is zo heftig om dat te zien. En je wil er natuurlijk wel bij blijven. Want je wil met haar zijn op zo'n moment. Maar op zo'n heftig moment vind ik wel dat die dierenarts zoveel impact maakt en alles zoveel prettiger maakt om hoe raar dat is om te zeggen. En ik wil gewoon even een applausje geven voor alle dierenartsen in Nederland. Gaan we ook nu even doen. Gewoon even dankjewel dat jullie er zijn, weet je wel. Jullie zijn zo ontzettend belangrijk en dat maakt zo'n moeilijk moment zoveel draaglijker. Dus dankjewel daarvoor.

slachtoffers, 8 mysterieuze stemmen en samen zit daar 100.000 euro aan prijzengeld in. Weet jij straks te ontdekken wie er achter zo'n stem zit? Ja, dan kan het geld uit de koffer zomaar van jou zijn. Je kan je dus nu al aanmelden via 538.nl of via de 538-app. En doe dat, want vanaf morgen dus terug de 538 Stemmenjacht.

0: en Magnetic op Radio 538. Volgens mij heeft ieder gezin thuis van die regels die, nou ja, misschien voor jou doodnormaal zijn, maar zodra je ze aan iemand anders vertelt, kijken ze je echt aan alsof je knettergek bent gewoon. Ik hoorde er laatst zo eentje. Welke het was, hoor je zo meteen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
6: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
9: Nee.
8: Proteïne-shakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
13: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
16: Fans van voordeel.
15: Aldi.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
16: Fans van voordeel,
15: Aldi.
19: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
20: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
19: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
20: Maar die prachtige kleding dan?
19: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
21: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week drept afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
22: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome.
23: Ja, als ik terugkom.
9: trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
18: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling. Teruglevert kosten.
24: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
25: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
26: 538 Nieuws.
27: 7 uur.
28: In een woning in het centrum van Eindhoven is een overleden vrouw gevonden. Ze bleek een steekwond te hebben. Volgens Omroep Brabant heeft de politie een bebloede man meegenomen. Maar volgens de politie is hij niet aangehouden en is het ook niet bekend welke relatie hij en de vrouw hadden. De politie doet nog onderzoek en zegt voor alle scenario's open te staan. Er is iemand opgepakt in een onderzoek naar een huurmoordensite. De verdachte is een 45-jarige vrouw. Dat zegt de politie tegen RTL. Ze zou iets te maken hebben met een moordbestelling voor een Rotterdamse ondernemer. RTL meldde eerder al dat de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten op Nederlanders zijn gedaan via dark web. Op een eiland bij het Kroatische Split heeft een bosbrand al ruim 3000 hectare aan natuur in as gelegd. Het vuur woedt al sinds donderdag en het lukt de brandweer maar niet om het onder controle te krijgen. De brand komt in de buurt van een dorp en woningen. Daarom zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. En Feyenoord heeft het zwakke PEC Zwolle afgestraft. Het werd maar liefst 7-0. Dat deden de Rotterdammers zonder supporters. Die waren niet welkom nadat er bij een uitwedstrijd tegen Cambuur met vuurwerk werd gegooid. Eerder vandaag won FC Utrecht voor het eerst dit seizoen een wedstrijd met 2-1 van Excelsior. Heerenveen Telstar bleef 0-0. Vanavond en vannacht komt het in het zuiden en zuidwesten soms nog tot regen. Verder is het droog en is er kans op nevel en mist. Morgen af en toe zon, maar ook een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
29: Dan het verkeer door Flitsmeister met 2 vertragingen. Eentje op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Kootwijk is een auto met pech, daardoor 11 minuten vertraging. En A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij Duitsland ook nog 8 minuten vertraging. En de controles check je in de app van Flitsmeister.
30: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
31: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
30: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
32: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
33: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
32: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
33: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
32: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
34: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
35: 538. De 538 Stemmenjacht.
36: Dit is de stem uit koffer 1.
37: Heel slecht.
36: Weet jij al wie het is?

Radio 538. Je hoorde Samber en Homewrecker. Hey, wat is een regel bij jou thuis waar andere mensen toch wel een beetje altijd van opkijken, weet je wel? Ik had het hier dus laatst over met wat vrienden. En een vriendin die zei ineens, ja, bij ons thuis mag je nooit douchen als de vaatwasser aanstaat. En ik keek er echt aan van, hé, zeg maar, ik snap het niet. Zeg maar, alsof je samen met de vaatwasser dan ineens kortsluiting maakt of zo. Maar ja, voor haar was het dus een normale regel, want dat was thuis altijd zo, zeg maar. En toen dacht ik, volgens mij heeft iedereen, ieder huisje wel een eigen regel waarvan je pas veel later ontdekt dat eigenlijk niemand anders die heeft. Toch? Ik had bijvoorbeeld 5 minuten douchen. We hadden zo'n zandlopertje in de douche. Die hangt er ook nog steeds. En die kan je dan zo omdraaien. En dan stopt hij natuurlijk als de 5 minuten om zijn. Maar ja, wat deden mijn broer, zusje en ik? Dat ding 5 keer omdraaien, weet je al. Sta je alsnog 25 minuten onder de douche. Het idee was in ieder geval milieuvriendelijk. Maar ik dacht, misschien heb jij ook wel zoiets thuis, weet je wel? Welke regel vind jou doodnormaal? Maar kijkt iedereen die bij jou over de vloer komt, toch wel van op. Spreek het even in via de app van Radio 538. Doen we zo meteen even een rondje Nederland. Leek mij wel leuk. Ook leuk, de dancemash van deze week. Wat een banger. Maupi, just a little bit more op 538.

0: minimum op Radio 538. Ja, wat is een regel bij jou thuis waar anderen echt van opkijken als ze bij jou over de vloer komen? Een vriendin van mij die mag dus nooit douchen als de vaatwasser aanstaat. Geen idee waarom, maar voor haar heel normaal heeft ze altijd zo geleerd. Maar blijkbaar hebben we meerdere mensen thuis van de regels waarvan je denkt, nou, iedereen heeft ze, maar is het eigenlijk best wel gek. Deze komen wel bekend voor. Marissa die stuurt, niemand mag bij ons eten op de bank. Vind ik heel ongezellig. Zeg maar, als ik een katertje heb of zo, vind ik het heerlijk om op de bank lekker te eten. Onder een dekentje, lekker kaarsjes aan. Waanzinnig. Maar ik snap ook wel, die banken zijn ook rete duur tegenwoordig. Dus ik snap het idee. Remco die stuurt schoenen uit bij binnenkomst. Oh ja, vond ik ook altijd wel een dingetje. Als ik vroeger dan ging spelen of bij een vriendje of een vriendinnetje, weet je, dat je daar je schoenen uit moest. Ik vind het wel heel schoon, maar ik vind het wel heel onhandig. Tasha Nogi stuurt dit in.
1: Ik doe niks aan het huishouden als het boven de 25 graden is.
0: Gelijk heb je, 100%. En dan nog eentje doen van Anneke.
2: Wij mochten thuis nooit met onze ellebogen op tafel, want dat was onbeschoft en nou, bla bla bla. Ik heb die regel eigenlijk, ja, met terugwerkende krachten nooit echt begrepen. En ik ben nu 52, dus dan zou dat toch wel een keer moeten komen. Maar ik kan het nog steeds niet bedenken. Behalve dan dat sommige mensen dat misschien onbeschoft vonden.
0: Ja, nou, ik eet sowieso wel als een bouwvakker. Dan kunnen die ellebogen er ook nog wel bij. Radio 538, Lux en Steve, Heart First, hoor je nu.

0: Even bellen hoor.
1: Yo, Fleming.
0: Hey, Guus. Heb je het al gehoord?
1: Ja, tuurlijk. Wacht. Dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves. Hallo, Snelle hier.
2: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
0: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
4: Volg

0: streamers. Alle info op 538.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
5: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwketen.
4: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
7: Simyo. Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken pruffels. We doen met je mee. Plus.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
20: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
22: Ah ja.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
22: 538 Julia van Rijn.

Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Heb jij een favoriete artiest? Oké, beeld je heel even in dat je samen met diegene een liedje mag maken. En dat overkwam Max McNone, dat is een Amerikaanse sing-songwriter. En hij en zijn management die waren enorm fan van Kygo. Ik bedoel, wie niet? Ben ik zelf stiekem ook. En op een gegeven moment dachten ze, weet je wat? We proberen het gewoon, fuck it, weet je wel. Ze stuurden Kygo een mailtje. Ze dachten ook, ja, onder het mond niet geschoten, altijd mis, let's go. En Max verwachtte eigenlijk gewoon nul reactie, weet je. Die dacht, ik doe het gewoon, fuck it. Tot hij de volgende ochtend wakker werd met een mail van Kygo. En dan niet alleen met, thanks man, leuk dat je fan bent. Nee, Kygo had toevallig een nummer liggen. En die zei, weet je wat, jouw stem past wel op die plaat. Dus hij mocht zelf de tekst nog aanpassen en er zijn eigen draai aan geven. Dat is echt vet, toch? Stel je voor, je wordt wakker met zo'n mail van je favoriete artiest. Ja, ik denk dat ik, nou ja, binnen 3 seconden naast mijn bed sta. Kan je vertellen? Dat is echt heel wat. Want normaal heb ik 's ochtends ongeveer een takelwagen nodig om mij eruit te krijgen. Maar goed, moraal van het verhaal. Stuur gewoon dat brutale mailtje. Want voor Max McNone leverde het uiteindelijk de samenwerking van zijn droom op. En die hoor je nu op 538. Samen met Kygo hoor je hem. Dit is Stay.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran en Repeat It op Radio 538. Hey, welke uitvinding heeft volgens jou de wereld niet beter gemaakt? Eerst wat in me opkomt, fatbikes bijvoorbeeld. Was nergens voor nodig, toch? Ja. Denk daar alvast heel even over na. Zometeen doen we een rondje Nederland en ook nieuwe muziek in Maak het of Kraak het onderweg.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 sturen.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
13: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
18: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: 538 Nieuws.
20: 8 uur. Er is een vrouw opgepakt die een huurmoord zou hebben besteld via dark web, met als doelwit een Rotterdamse ondernemer. Dat zegt de politie tegen RTL, die eerder al meldde dat er de afgelopen jaren zeker 7 moordopdrachten zijn gedaan in Nederland. Het zou vooral gaan om opdrachten in de relationele sfeer. De politie onderzoekt een mogelijke steekpartij in het centrum van Eindhoven. In een flat werd een overleden vrouw met een steekwond gevonden. Een man is door de politie meegenomen naar buiten, maar hij werd niet aangehouden. Het is niet bekend of en hoe hij de vrouw kende. Alle scenario's worden nog opengehouden door de politie. Annriek Mas heeft het eindklassement van de Vuelta gewonnen. De laatste keer dat een Spanjaard de Ronde van Spanje won was in 2014. Viervoudig winnaar Primož Roglič uit Slovenië werd tweede. De Oostenrijkse Felix Gall derde. Allebei op iets meer dan 2 minuten. En PEC Zwolle is vandaag zoek gespeeld door Feyenoord. Het werd 0-7. Bijna werd het de grootste uitzege ooit van de Rotterdammers, terwijl het voor PEC de grootste nederlaag ooit was in de Eredivisie. Verder ging Utrecht er vandaag voor het eerst dit seizoen met de winst vandoor tegen Excelsior en eindigde Heerenveen Telstar in 0-0. Vanavond en vannacht alleen nog een bui in het zuiden en zuidwesten. Kans op nevel en mist en het koelt een stuk af. Morgen is het wisselvallig met zon en buien met een graad of 20 tot 24.
5: Dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer door Flitsmeister met maar één vertraging op dit moment. Vindt op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Kootwijk is een ongeval gebeurd, daardoor 25 minuten vertraging. En de flitsers checken de app van Flitsmeister.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van voordeel.
7: Aldi.
22: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
23: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel,
7: Aldi.
24: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net 5 en op Kijk.
25: 538. De 538 stemmenjacht.
26: Dit is de stem uit koffer 1.
27: Heel slecht.
26: Weet jij al wie het is?
25: Speel vanaf morgen mee in de jacht op 100.000 euro.
26: Druk op de knop in de 538-app.
5: Welke uitvinding heeft de wereld niet beter gemaakt volgens jou? Denk daar alvast even over na. Gaan we het zo meteen over hebben.

0: Ella Langley en Choosing Texas op Radio 538. Hey, welke uitvinding heeft de wereld niet beter gemaakt volgens jou? Ja, iedere zondagavond rond 8:10 blikken we terug op een moment uit de show Martijn en Julia. Wat je hoort, iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3, gezellig. En laatst stelden we de vraag, welke uitvinding heeft de wereld niet beter gemaakt? Nou, we deden een rondje Nederland.
1: Crocs en Ux, ja, mij helemaal niks.
0: Vind ik gewoon best wel hot als iemand dat aan heeft.
1: Oké. Okay. Jij vindt QR-menukaarten, vind je niks?
0: Ja, nee joh, dat moeten gewoon fysieke menukaarten zijn. Gewoon gezellig, mens tot mens. Silent disco.
1: Ja, vind ik...
0: Zo dom.
1: Ergens wel weer wat hebben, maar is zo'n soort van guilty pleasure.
0: Nee, je wilt toch op een feestje gewoon kletsen met mensen?
1: Lees bewijzen op WhatsApp van die blauwe vinkjes.
0: Ja,
1: why?
0: Mensen die dat aan hebben.
1: Spraakberichten van 6 minuten zag ik binnenkomen hier. Kan ik me ook wel in vinden. Zelfscankassa's. Aangezien je toch altijd wordt gecontroleerd door een fysieke medewerker.
0: De selfie-stick.
1: Ja.
0: Gebruiken mijn ouders. Elastiekjes om broccoli.
1: Elastiekjes om broccoli?
0: Ja, er zitten altijd van die elastiekjes om broccoli.
1: Meen je dat?
0: Ja, echt waar. Ga maar kijken als je vanmiddag een broccoli kookt. Ik weet niet waarom je dat zou doen.
1: Stond er op mijn lijstje, ja.

Mars en On My Soul op Radio 538. Ja, sommige samenwerkingen die smaken blijkbaar naar meer. Want John en Jack Stel maakten eerder deze hit. Ja, en die ging zo lekker dat die twee dachten, ja, wacht eens even, als we één hit kunnen maken, kunnen we er misschien wel nog eentje maken. Dus voor hun nieuwe nummer doken ze opnieuw samen de studio in. En dit keer pakten ze een klassieker uit de jaren 70 erbij. Now That We Found Love van de OJ's. En die hebben ze helemaal opnieuw opgebouwd en in een nieuw dance jasje gestoken. Helemaal 2026 proof. En vorige week is hij door jouw keuring gekomen in Maak Het of Kraak Het. En daarom nu op je radio de nieuwste John en Jack Stel. Dit is What Are We Gonna Do?

0: Diana Lewis en Bleeding Love op Radio 538. Ja, wanneer weet je nou als artiest eigenlijk dat je een catchy nummer hebt gemaakt? Nou, misschien als je hem zelf niet meer uit je hoofd krijgt. Het overkwam de zanger van een band die je zo meteen hoort in Maak het of Kraak het.
1: Luister naar Radio 538.
2: Kan je vanaf morgen heel veel geld opleveren.
1: En je hoeft alleen maar
2: de juiste stem te raden.
1: De 538. Stemmenjacht.
2: 8 koffers. 8 stemmen.
1: En 100.000 euro. De 538 Stemmenjacht.
2: Doe mee en meld je nu aan.
1: Druk nu snel op de knop in de 538-app.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag. Bonido.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 15.000. Potverdikke me.
1: Ben jij de volgende winnaar? Speel mee tijdens Postcode Loterij Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan?
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
18: Opgelost, autotaalglas.
19: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
21: Alle verf super voordelig.
22: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
24: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
25: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

en Surrender op Radio 538. Tijd voor een nieuwe ronde Maken of Kraken. Met vanavond een nieuwe muziek van Shepherd. Die Australische familie ken je natuurlijk vooral van deze.

0: dachten ze, ja, wacht eens even, dat kunnen wij wel. Dus laten we het gewoon nog een keertje proberen. En die track die je net hoorde, Geronimo, die blijft ook echt voor altijd in je hoofd zitten, toch? Dat is echt zo'n nummer, die zing je morgen nog. Thank me later. Ja, blijkbaar kunnen ze dat zelf ook goed, want hun nieuwe nummer die je zo meteen gaat horen in Maak het of Kraak het, Night Drive, ontstond volgens de zanger George Shepard echt bizar snel. Ze zaten samen in de studio en binnen no time, nou ja, stond het nummer erop. En vanaf dat moment kreeg George dus, de leadzanger, hem zelf gewoon niet meer uit zijn hoofd. Dus bij George is het al gelukt dat het echt een hit is. Maar of dat bij jou ook gaat lukken, ja, dat mag jij bepalen in de app van Radio 538. Denk je nou, Julia, ik vind het een hartstikke leuk nummer, dan stuur je hem maken. Denk je nou, ik voel hem even niet, stuur je een kraker, kom maar door in de app van 538. Typen is leuk, inspreken is nog veel leuker. Hoor je zo meteen jezelf terug op de radio. Hoor je nu de nieuwe plaat van Shepard, dit is Night Drive.
1: Maak het of kraak het.

Ja, ik snap wel dat dit in je hoofd blijft hangen, hoor. De nieuwste Shepherd en Night Drive in Maak het of Kraak het. Wil je dit nou vaker horen? Dan stuur je een maker. Denk je, nou, ik voelde deze even niet. Stuur je een kraker. Kom maar door een app van 538. Leuk als je het even inspreekt, hoor je zo meteen de uitslag.

0: vandaag op de grote waagschaal de nieuwste Shepherd en Night Drive. Wil je deze vaker horen op Radio 538? Zul je maken, denk je, nou, ik vind het een beetje, nou ja, een 13 in een dozijntje of ik voel het niet helemaal. Stuur je een kraker. Je kan het sturen via de app van 538. Kan je het even inspreken, heeft ook Mark gedaan.
1: Hey Julia, hey. Dit nummer graag maken.
0: Oké, dan mijn grote vriend Marcel.
2: Julia, maken deze plaat is een schitterend nummer voor de nieuwe van Shepherd. Van je grote vriend Marcel Broeders uit Walspik.
0: Ja, gelukkig.
2: Doei.
0: Doei. Het meubilair van Maak het of Kraak het. Groetjes terug daar, Marcel. Tycho.
3: Maak het. Zeker een lekker nummer. Groetjes, Tycho.
0: Groetjes terug. Dan Arnold nog.
4: Hi Julia. Met Arnold. Ik ben wel verkouden. Maar ik zeg zeker maken. Fijne uitzending.
0: En dan Laura.
5: Geen twijfel mogelijk. 100% maken.
0: Nou, dat zijn volgens mij hele positieve berichten. We gaan even kijken wat hij heeft gedaan. We kunnen het natuurlijk al een beetje raden, maar hij is mede dankzij jouw stem. Ja hoor, gewoon door de keuring heen gekomen. Dat betekent dat je hem sowieso volgende week hier weer hoort op Radio 538. Zometeen heel veel plezier met Kilian. Ook Christos Amsterdam hoor je nog. Queen of my Castle komt eraan naar Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies bij Radio 538.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
14: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
17: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
0: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaartjes zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via streamers.nl.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
23: 538 Nieuws.
24: 9 uur.
25: In Zweden zijn de parlementsverkiezingen volgens een eerste prognose nipt gewonnen door Centrum Links. Die partijen lijken te kunnen rekenen op 51% van de stemmen, tegenover 47% voor de regerende rechtse partijen. Het belooft een nek-aan-nek race. De eerste uitslagen worden over enkele uren verwacht. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die vanmiddag de A12 in Den Haag opliepen en blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. In Haarlem wordt gezocht naar een automobilist die er vandoor is gegaan na een ernstige aanrijding met een kind op een fiets. De bestuurder van de zwarte Audi heeft waarschijnlijk schade. Hoe het met het kind gaat is niet bekend, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. En het eindklassement van de Vuelta is gewonnen door de Spanjaard Enrique Mas. Primož Roglič uit Slovenië, die de Vuelta 4 keer eerder won, werd 2e. De 3e plek was voor Felix Gall uit Oostenrijk. De laatste etappe van de Vuelta werd in de sprint gewonnen door de Noorse Tobias Johannessen. Alleen in het zuiden en zuidwesten kan het vanavond en vannacht nog wat regenen. Verder is het overal droog, wel met kans op mist en nevel. Morgen zowel zon als buien met gemiddeld 22 graden. Dit was het nieuws op 538.
26: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister. Maar nog een flitser op de A7 richting Groningen bij Drachten. Opgepast bij 168.1. Dan de A10 vanaf de Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij Amsterdam 4.0. De A12 Maarne Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.1. De A15 dan richting Gorkum bij Herwijnen. Opgepast op je snelheid bij 108.9. Dan nog een keer op de A15 in de richting van Gorkum bij Vuren 103.7. Dan de A15 richting Rotterdam bij Ridderkerk 71.9. De A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen. Opgepast op je snelheid daar bij 6.9. En dan nog als laatste de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren. Opgepast bij 16.3. En voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Zoveel deals, bijbel.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.

0: Deals bij Bol.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 538 Stemmenjacht.
4: Dit is de stem uit koffer 1.
5: Heel slecht.
4: Weet jij al wie het is?

Calvin Harris, je hoorde Satisfy. Zo, goedenavond. Kilian van Luijten hier. Ben je een beetje goed in positief denken? Zelf vind ik altijd dat ik daar best goed in ben. Ik zeg ook altijd, problemen bestaan niet. Het zijn vaak uitdagingen. Om ook wel eerlijk toegeven, sommige uitdagingen hadden maar ook gewoon problemen moeten kunnen blijven. Maar goed, het is vandaag Positive Thinking Day. Een dag die helemaal in het teken staat om positiever naar het leven te kijken. En toen dacht ik, ja, misschien heb je dit juist vanavond wel even nodig, toch? Ik bedoel, het is zondagavond, weekend bijna voorbij. Morgen gaat die wekker weer, waarschijnlijk hartstikke vroeg. En dan staat die verschrikkelijke maandag alweer voor de deur. Nou, dat is dus vanaf nu verleden tijd. Je moet dus positief denken. Dus je kunt ook denken, over 5 dagen is dan weer vrijdag. Dus je hoeft nog maar 5 keer met tegenzin je bed uit voordat het weer weekend is. Je gaat je week in ieder geval doorkomen met de beste hits van 538. Ook deze avond nog. Zometeen een heerlijke classic van Delirium. Silence komt eraan. Ook de favorite van Alex Warren komt eraan. En dit is de nieuwste van Stella Lefty.

Hey, google jij jezelf wel eens? 538. Ik heb toevallig afgelopen week een keer gedaan om te kijken of er nog wat schrikbarende dingen van mij online zouden staan. Viel gelukkig mee, maar Alec Warren, die je net op 538 hoorde, die heeft laatste keer toegegeven dat hij het heerlijk vindt om zichzelf te googlen. Vindt hij echt een guilty pleasure. Want dan vindt hij het vooral leuk om de meest bizarre dingen te lezen over zichzelf die helemaal niet waar zijn. En toch werd hij een tijdje geleden, schrok hij behoorlijk, kreeg hij een beetje benauwd. Want er blijkt dus een fan te zijn die bijhoudt welke telefoons hij allemaal heeft gehad. En het klopt dus allemaal tot op de details na. Van de eerste BlackBerry 9000 tot aan zijn nieuwste iPhone 17 Pro, alles klopte, inclusief zelfs de kleuren. En toen zei hij, ja, het is best eng dat iemand zo obsessief met je bezig is. Dat snap ik ergens wel. Straks gaat hij me nog een keer bijhouden welke kleur string ik elke dag draag. Dat zou ik dan echt heel fijn vinden. Je hoort Alex Warren en de favorite deze week, Emerald Eyes bij 538. En dit is de

0: hoorde het heerlijke Silence. Ik heb hier al vanuit hier met zometeen muziek van Taylor Swift. En zij heeft echt de meest gestoorde fans ter wereld, hè? Waarom, dat hoor je zometeen, net zoals Daft Punk en de nieuwste van Direct.
1: Even bellen, hoor.
2: Yo, Fleming.
1: Hey, Guus, heb je het al gehoord?
2: Ja, tuurlijk. Wacht, dit moet de rest ook even weten. Ja, met Yves.
3: Hallo, snel hier.
4: Hoi, met Emma.
3: Yo, Ronnie hier.
1: Jongens, Radio 538 geeft een week lang tickets weg voor ons feestje in de Ziggo Dome.
5: Volgende week zaterdag. The Streamers. Een avond lang feesten met de grootste hit

0: streamers tot in de Ziggo-dome.
1: De streamers. Alle info op 538.nl.
2: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
8: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
9: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
10: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
9: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
8: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
15: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
0: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
1: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
2: Met zometeen nieuwe muziek van Direct. De Daft Punk komt eraan. En eerst is dit Shakira.

Hey, zou je betalen voor straatafval? Ah, waarschijnlijk is je eerste reactie, nee, natuurlijk niet. Maar dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Taylor Swift, je hoorde het net op 538, die trouwde een tijdje geleden in New York. En nu is er dus een man geweest die allemaal afval heeft verzameld dat in de buurt lag van de plek waar Taylor Swift de bruiloft heeft gehad. En dat verkoopt hij nu in kleine doosjes. Echt alles komt voorbij, hè. Sigarettenpeuken, kauwgom, papiertjes. Zelfs een ovulatietest staat nu te koop. En ja, fans zijn zo gek om daarvoor voor te betalen ook nog. $25 kost een doosje, plus nog een keer €10 verzendkosten. Mag jij eens raden hoeveel doosjes hij inmiddels al verkocht heeft? Nee, 1300 doosjes heeft hij verkocht. Hij heeft daar in totaal, zegt hij zelf, €32.000 verdiend met gewoon een beetje afval op straat verkopen. Als ik dit hoor, ga ik vanavond nog de straat op. Ik bedoel, Gordon heeft er ook rondgelopen. Hij zal vast wel nog wat opleveren. Het is 538 met nu nieuwe muziek van Direct. Dit is My Friend.

0: Daft Punk, je hoorde One More Time. En waarschijnlijk dacht je net zoals ik dat een van de mannen van Daft Punk dit liedje inzingt, toch? Dat is niet waar, dat is een Amerikaanse zanger, Romantory. En dit is hoe die klinkt onbewerkt.
1: One more time, we can celebrate and dance so free.
0: Dit heeft hij dus ooit ingezongen, opgestuurd aan de mannen van Daft Punk. En die hebben dus zijn stem, nou ja, dat kunnen jullie horen, behoorlijk bewerkt. Dat werd uiteindelijk het iconische Daft Punk sound. Daar kregen ze ook nog behoorlijk wat kritiek op. Want mensen vonden het vooral veel te veel effect hebben op zijn stem. Dat is niet meer zingen, zeiden ze. Nou goed, de mannen van Daft Punk die snapten de kritiek dus totaal niet. Ze zeiden, we hebben een compleet nieuw geluid hiermee weten te creëren. En laten we eerlijk zijn, menig artiest in Nederland is daar behoorlijk dankbaar voor. Maar wat noemen ze tegenwoordig? Autotune. De Daft Punk en One More Time bij 538. En dit is de nieuwste van de Cameron Whitcomb.

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Miley. Je hoort de Bass Parades. En Kilian vanuit hier met zometeen weer een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Twee stellingen, één van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Dan zometeen, eerst David Guetta en Sia.

0: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Hier wil je normaal gesproken niet terechtkomen. Toch ga ik, JJ Boske, vrijwillig naar binnen. Een dag achter de muren van een echte gevangenis. Je ziet het op Kijk en het Day One YouTube-kanaal. Lijkt werken in de gevangenis jou ook interessant? Kijk op werkenbijdji.nl en ontdek jouw mogelijkheden.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag. Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: De hits van 538. Overal in Nederland.
12: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
11: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Na de A12-blokkade door Extinction Rebellion vanmiddag zijn 38 demonstranten aangehouden. 6 van hen blokkeerden de snelweg. Volgens de politie waren de meesten 2 weken geleden ook al bij een blokkade, toen er 53 demonstranten werden aangehouden. Zij zijn gewaarschuwd. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er vervolgens vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij of zij naar het ziekenhuis is. De weg is afgezet en de politie doet onderzoek. In Oostenrijk is een man opgepakt die zijn vrouw een jaar lang heeft gedrogeerd en liet misbruiken door andere mannen. Ze is inmiddels overleden. Oostenrijkse media schrijven dat het land in shock is en dat de zaak wordt beschreven als Pelico 2.0. De man riskeert levenslang, ook een buurman werd opgepakt. En PSV is de koploper in de Eredivisie. De Eindhovenaren kwamen na een kwartier op achterstand door een grote fout van de keeper, maar wisten uiteindelijk met 4-1 te winnen van Sparta. Eerder won Feyenoord dik van PEC Zwolle met 7-0 en bleef Heerenveen Telstar doelpuntloos 0-0. Utrecht pakte zijn eerste winst tegen Excelsior. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Verder is het overal droog, wel met wat nevel en mist. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op 538.
3: Kom 538 verkeer voor je door Flitsmeister, maar nog een hoop snelheidscontroles. Ik neem de meest doorgegeven even met je door. Op de A6 richting Muidenbergen bij Lelystad zijn ze te controleren bij 62,2. Dan de A12 richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 75,1. Dan de A13 vanaf Rijswijk richting Rotterdam bij Rotterdam zelf 16,7. Nog een keer de A15 richting Gorkum bij Barendrecht 59,7. En op dezelfde weg ook richting Gorkum bij Ridderkerk 71,8. Dan de A16 richting Dordrecht bij Rotterdam zelf 15,7. Op de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,9. Dat laatste de A67 vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel opgepast bij 5,9. Voor het volledige overzicht check je de app van Flitsmeister. Veilige reis.
0: Een liefdesnestje bouw je meestal samen. Maar wat als je nog moet kiezen met wie? In Wil je met me bouwen laten 6 singles met een eigen klushuis verschillende dates bij zich intrekken. Om samen te klussen en te ontdekken of er meer ontstaat. Maar wie kies je? De beste klusser of de beste match? Wil je met me bouwen? Vanaf maandag om 8:30 bij Net5 en op kijk.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
8: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: De 538 stemmenjacht.
10: Dit is de stem uit koffer 1.
11: Heel slecht.
10: Weet jij al wie het is?
0: Speel vanaf morgen mee in de jacht op 100.000 euro.
10: Druk op de knop in de 538-app.
12: Kilian van Luik.
3: Met zometeen een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Ook Bruno Mars komt eraan. En eerst is dit Temper City.

Hey, weet je wat riders zijn? Dat is zo'n eisenlijst dat artiesten opsturen voordat ze ergens komen optreden. Wat er dan in de kleedkamer moet staan, weet je wel. Wat ze dan willen eten en drinken, dat soort dingen. Je kent ze vast wel van de blauwe M&M's, weet je wel. En geloof me, de blauwe M&M's vallen nog mee. Maar Mariah Carey wil bijvoorbeeld dat er altijd iemand in haar kleedkamer is die haar kauwgom voor haar weggooit. En vernomen uit het rapcircuit, M&M wil altijd een vijf met kooikarpers in zijn kleedkamer. Alright, ja, oké. En Bruno Mars, die net op 5 recht hoorde, die houdt het dan ineens toch weer verrassend simpel. Had ik niet helemaal bij hem verwacht met zo'n mega grote artiest. Maar voordat hij het podium opgaat, wil hij onder andere een fles wijn in zijn kleedkamer hebben liggen. En vochtige doekjes. Ik vind toch een combinatie waar ik niet helemaal wil weten wat er backstage gebeurt dan, toch? Je hoorde Bruno Mars, I Just Might bij 538. Dit is deze week de Dance Mash.

Lost Frequencies bij 538. Je hoorde de nieuwste Live It All. Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Ik heb namelijk twee van die kansloze kennisfeitjes. Alleen één van de twee is waar, de andere is verzonnen. Aan jou dus de vraag, welke van de twee denk je dat waar is? Je kunt een antwoord doorappen via de gratis app van 538. Stelling 1 is, uit onderzoek blijkt, je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. En stelling 2 is, een Tsjechische stewardess heeft ooit een val van 10 kilometer overleefd. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Is dat stelling 1? Uit onderzoek blijkt, je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. Dan heb je stelling 1 door via de app van 538. Of zeg je, nou, ik denk dat stelling 2 waar is. Een Tsjechische stewardess heeft ooit een val van 10 kilometer overleefd. Dan heb je stelling 2 door via de app van 538. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Stelling 1 of stelling 2? Let me know via de app van 538. Hoor je nu Davina Michel.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Uit onderzoek blijkt, je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. Of denk je dat stelling 2 waar is? Een Tsjechische stewardess heeft ooit een val van 10 kilometer overleefd. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het antwoord naar me doorappen via de gratis app van 538. Heel simpel, stelling 1 of stelling 2. Hoor je zometeen het juiste antwoord ook de nieuwste Telbop en Jennifer Lopez komen eraan.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Terugleverkosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Social Deal Hotel Deals Take 1 en actie Bo.
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi, fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: 538. Kilian van Luit.
8: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansluizenkennisquiz. Eerst Alex Warren.

0: Blue op 538. Je hoort het zomerse Edge of Desire. Welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Uit onderzoek blijkt, je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. Of denk je dat stelling 2 waar is? Een Tsjechische stewardess heeft ooit een val van 10 kilometer overleefd. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Brit, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goh, jij bent een beetje ziek, vertelde je net, hè?
1: Ja.
0: Want vertel eens even, wat ben jij, jij bent eigenlijk heel goed bezig en daardoor ben je ziek.
1: Ja, het is eigenlijk een beetje vervelend, want ik ben gestopt met roken.
0: Ja.
1: En nu moet je ademhaling natuurlijk weer goed op gang komen.
0: Ja.
1: En daardoor heb ik heel veel last.
0: Nou, maar wel knap dat je gestopt bent. Zeg, hoe lang ben je nu gestopt?
1: Ik ben nu 2 weken ongeveer gestopt en ik heb 8 jaar gerookt.
0: Och jeetje, ja, dat is toch wel aardig lastig, kan ik me voorstellen.
1: Ja.
0: En hoe gaat het je tot nu toe af dan? Ja, los van het feit dat je een beetje ziek bent. Kun je er een beetje van afblijven of heb je echt behoorlijk wat discipline nodig?
1: Nee, het gaat heel goed. Had ik eigenlijk niet verwacht, maar ik heb helemaal geen behoefte.
0: Oh, wat goed zeg. Ook helemaal niet gehad? Ook niet de eerste week, de eerste paar dagen?
1: Ja, eerste dag, alleen daarna niet meer.
0: Wat goed. En wat is de reden dat je uiteindelijk toch maar besloot om te gaan stoppen?
1: Voor mijn gezondheid. Ik heb een zoontje van 1.
0: Oh, ja.
1: En ik wil heel graag aankomen.
0: Nou, helder. Mooi dat je dat doet. Ook mooi dat je er zo open over kan praten.
1: Ja, zeker.
0: Kunnen nog een hoop mensen een mooi voorbeeld aan nemen, denk ik.
1: Hopelijk.
0: En, heb je nog tips voor die mensen die ook graag willen stoppen? Dat je zegt, dit moet je doen?
1: Blijf erover praten en vraag om hulp als het niet lukt.
0: Nou, dat zijn goede, handige, bruikbare tips.
1: Ja.
0: Hey Brit, ik heb 2 stellingen voor je. 1 van de 2 is maar waar. Stelling 1 is, uit onderzoek blijkt, je eet gemiddeld 2 spinnen per leven in de nacht. En stelling 2 is, een Tsjechische stewardess heeft ooit een val van 10 kilometer overleefd. Welke van de 2 is waar, denk jij?
1: Ik denk stelling 2.
0: Dat zeg jij met behoorlijk wat twijfel, Brit.
1: Een beetje.
0: Je twijfelt, waar twijfel je over dan?
1: Ja, ik heb nog nooit een spin opgegeten. Ik weet niet of jullie ooit een spin hebben opgegeten, maar...
0: Nou, ik
1: daarom
0: niet, nee.
1: Denk ik dat 2 waar is.
0: We hebben goed nieuws voor je, het is hartstikke goed. Ja, dat van dat spinnenverhaal, dat is echt, ja, dat is gewoon een fabeltje. Broodje aapverhaal, dat klopt echt niet. Maar stelling 2 is wel waar, dat die Tsjechische stewardess ooit een val van 10 kilometer heeft overleefd. Dat was Vanessa Vultjov. Ze zat aan boord van een vlucht die ontplofte op 10 kilometer hoogte door een bomaanslag. Iedereen kwam erdoor om het leven, op 1 persoon na. Dus dat was de stewardess Vanessa zelf. Ze had alles gebroken wat maar te breken viel. Schedels, benen, ribben, alles erop en eraan. Overleefde de val uiteindelijk wel omdat ze op een boom was gevallen die haar val een beetje had gedempt. En uiteindelijk heeft ze het record gekregen, de persoon die de hoogste vrije val heeft gemaakt zonder parachute en toch heeft overleefd.
1: Kijk.
0: Ja, ik weet niet of ik heel blij zou zijn met dat record.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Maar wel heel bijzonder.
0: Ja, dat snap ik, ja. Hey, Britt, jij vindt het 538 drinkfles, die krijg je van mij. Als dank voor het meedoen.
1: Ja, dankjewel.
0: Geen dank en succes nog even met de afkikverschijnselen.
1: Komt helemaal goed.
0: Hou vol, Brit. Het is de nieuwe van Douwe Bob en 538. Note to self.

0: Goedemiddag met Post Malone, je hoorde Chemical. Ik zie je al vanuit hier in het laatste uurtje van je zondagavond. Hij gaat hem zo meteen lekker doorkomen met de hits van 538. Onderweg voor je muziek van Hanneme en Maxime. Ook het heerlijke DJ Goya komt eraan. En Sommer komt eraan.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/corona.

0: un aplic.
1: Ah, check!
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
10: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Elektrisch en garantie?
14: 7 sturen.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
18: Müllermilk, the moo you can't resist. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
19: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
19: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
19: Bueno, kies het NS

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur.
8: In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat Centrum Links in Zweden de verkiezingen gaat winnen, maar het is een nek-aan-nek race. Bij de eerste prognose kunnen die partijen rekenen op een nipte meerderheid van de stemmen, 51,3%. De rechtse partijen die nu regeren staan voorlopig op 47%. De komende uren worden de eerste echte uitslagen verwacht. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man is meegenomen. De politie zegt dat hij niet is aangehouden. Over een eventuele relatie tussen hem en het slachtoffer wordt ook niets gezegd. Het is de vrouwelijke 3x3 basketbalploeg gelukt om een Europese titel te prolongeren. In de finale in Antwerpen wisten ze Spanje met 16-13 te verslaan. Het is de derde Europese titel voor de Oranje Vrouwen. Ook de mannenploeg stond in de finale, maar zij verloren die van regerend wereldkampioen Letland met 19-10. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Verder is het droog, maar is er wel nevel en mist mogelijk. Morgen schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk ook nog een lichte bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
9: Dan 538 verkeer voor je door Flitswire. Ze hebben nog een flitser op de A2 richting Den Bosch bij veld 3. Opgepast daar bij 108,9. Dan op de A12 richting Utrecht bij 75,1. En ook op de A13 staan ze het controleren in de richting van Rotterdam. Bij Rotterdam zelf 16,7. Dan een aantal op de A15. De eerste in de richting van Gorkum bij Barendrecht 59,7. En dan bij Ridderkerk nog een keer 71,8. Dan nog een keer de A15. Ook richting Gorkum bij Herwijnen 108,9. En richting Gorkum bij Vuren 103,7. Dan de A17 richting Moerdijk bij Zevenbergen 6,9. Dan de A27 vanaf Hilversum richting Almere bij Almere zelf 115,1. De A67 dan vanaf de Belgische grens richting Eindhoven bij Eersel 5,9. En op diezelfde weg richting Eindhoven bij Asten 45,6. Veilige reis.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
15: Woehoe!
14: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: De 538 stemmenjacht.
18: Dit is de stem uit koffer 1.
6: heel slecht.
7: Weet jij al die

Radio 538 met Sommer. Je hoorde 12 to 12. 538. Hey, zou het je leuk lijken om bekend te worden? Ik zou dat helemaal niet leuk lijken. Ik hecht veel meer waarde aan het feit dat ik gewoon rustig bij de Albert Heijn wat boodschappen kan doen, weet je wel. Marshmallow, die draait daarom altijd met een hoofdmasker op in de vorm van, nou ja, je raadt het al, een marshmallow. Niemand wist wie die was tot hij een tijdje geleden een interview deed. Dat was allemaal al live, maar dat had hij niet door. Dus hij kwam binnen zonder masker op en dat stelde hij zich voor. Hi, my name is Christopher Comstock. En toen wist iedereen wie het was. En toen hij na afloop van het interview zijn telefoon opende, naar zijn privé-Instagram ging en op een gegeven moment, nou weet ik veel, 30, 40.000 nieuwe meldingen binnen zag komen, dacht hij, oh, ik denk dat hier iets is misgegaan. Je hoort hem nu hier bij 538 samen met Cameron Whitcomb. Is dit de nieuwste van hem? En die heet Hollow.

Van de Goeie bij 538, je hoorde Michiko. Sommige mensen doen echt alles aan om hun huisdier er schattig uit te laten zien. Een leuk jasje aan, een strikje om zijn nek, of misschien wel een compleet bijzonder kapsel aan je honden aanmeten, weet je wel. Maar het kan nog extremer, dachten ze bij een dierentuin in China. Er liepen namelijk honden rond die eruit zagen als tijgers. En voordat je denkt dat ze een heel bijzonder hondenras hadden, of dat ze een of ander pakje hadden aangetrokken, het is eigenlijk nog zieliger. Ze hadden namelijk de honden gewoon oranje geverfd met zwarte tijgerstrepen erop gemaakt. En daarmee hebben ze dus die honden een tijger laten worden. Vind ik toch ironisch. Loop je een dierentuin binnen voor een tijger, komt er ineens eentje blaffend aan met een tennisbal in zijn bek, weet je wel. Dat je denkt, ah, dit klopt volgens mij ook niet. Uiteraard een hoop kritiek, maar volgens de dierentuin zelf was de verf veilig voor de honden. De geruchten gaan overigens wel dat de honden sindsdien weigeren te gaan zitten op commando, omdat ze zich nu identificeren als een tijger. Het is ineens van 538 om het laatste half uurtje van je weekend lekker mee door te komen. Onderweg voor je, David Guetta, Alphaville, Martin Garrix komt eraan. En eerst een classic van Melly.

0: Jouw hits, jouw 538 met David Guetta, Eva Max en Eva Phil. Je hoorde Forever Young natuurlijk hier bij 538. En onderweg voor je muziek van Bibi Rexha, ook Fateless komt eraan. En je hoort hoe je kans kan maken vanaf morgen op een hoop geld.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Je kiest niet voor huidklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Thuisbatterij.
8: Einde salderingsregeling.
9: Terugleverkosten.
10: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
6: Je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
16: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
18: 538 Kilian van Luit.
19: Met zometeen Fadeless over de nieuwste Sonja komt eraan. En dit is eerst Martin Garrix.

0: 538 Stemmenjacht.
1: Ik vind het denk ik wel het meest irritant op de wereld dat je ergens niet op kan komen. Dat je op zoek bent naar een bepaald woord waarvan je denkt, ja, het ligt op het puntje van mijn tong, maar geen idee wat het is. Of dat je misschien wel een stem hoort van een bekend iemand dat je denkt, ja, ik weet wie het is, maar ik kom niet op de naam, weet je wel. Ik vind het zelf frustrerend, maar dat is exact wat we aankomende week vanaf morgen zelfs al hier gaan doen hier op 538. In 538 Stemmenjacht. 8 stemmen met 8 koffers. Een totale prijzenpot van ruim 100.000 euro. En aan jou de vraag, heb je enig idee welke stem er in de koffer zit? Mocht je een idee hebben, kun je aanmelden via de app van 538. Word je dan gebeld, dan kom je in de uitzending, mag je een gokje wagen. En als je de stem goed hebt, dan ga je ervoor door met een heerlijk geldbedrag. Dus meld je aan via de app van 538 voor 538 Stemmenjacht. En luister vanaf morgen dus mee.

Joe en Solto bij 538. Je hoorde Jim Bacon. Hey, heb jij uiteindelijk willen worden wat je vroeger altijd wou worden? Ik toch een soort van, ik wou vroeger altijd piloot worden. Maar dat kon niet, want daar had je wiskunde B voor nodig. En dat had ik niet. Dus dan dacht ik, nou weet je, dan ga ik maar luchtverkeersleider worden. Ook dat is me niet gelukt. Dus uiteindelijk ben ik geëindigd bij de radio. Wat een soort van mijn derde droom was. Dus toch een soort van gelukt. Maar Chesto, die je zo meteen op 538 gaat horen. Die wil dus helemaal geen DJ worden, hè. Hij wil het liefst namelijk kok worden. Inmiddels mixt hij nog steeds dingen door elkaar. Geen ingrediënten deze keer, maar platen. Dat doet hij aardig goed. Little Industry hoor je zo meteen van hem. En hier is Bruno Mars en Karol G.

Je hoorde Little Industry. En zometeen na 12 uur op 538 non-stop de allerbeste hits om je maandag zo goed mogelijk te beginnen. Ik zie onder andere Miley Cyrus voor je klaarstaan, Calvin Harris en een heerlijke classic van Nelly. Dus dat gaat hartstikke goed komen. En vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Tot morgen.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
2: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
8: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
7: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
6: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 sturen.
11: Alcantara bekleding. En,
13: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
14: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
15: Thuisbatterij.
16: Einde salderingsregeling.
17: Terugleverkosten.
18: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
20: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De streamers keren terug naar de Ziggo Dome. Ja! Trommel je hele familie en al je vrienden op. Kom een avond dansen, zingen en feesten bij de Streamers. 25 september 2027. Kaarten zijn vanaf donderdag 10 uur te koop via de streamers.nl.
22: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ajax speelt dinsdag 15 september thuis tegen Willem II. Er zijn nog een paar laatste kaarten verkrijgbaar voor alle Ajax-fans. Bestel ze snel via ajax.nl/kaarten.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: 538 Nieuws.
4: 12 uur.
5: Nog eens 4 mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. Zaterdag kwam de eerste groep al aan, toen ging het om 13 slachtoffers. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt gaat het wat langzamer dan verwacht. Dat komt door praktische en medische redenen. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of ze ook zelf de moord heeft besteld, laat de politie niet weten. Volgens RTL Nieuws zou haar doelwit een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij een vechtscheiding heeft gehad. In de zee ten zuiden van Kreta is een boot met migranten gezonken. De meeste opvarenden konden gered worden door schepen in de buurt. 1 passagier is bewusteloos gevonden. Er wordt nog gezocht naar 25 mensen. Dat gaan de kustwacht en de Europese grenspolitie doen met boten en een helikopter. Onderzoekers waarschuwen naar allerlei incidenten voor AI. En de topman van een groot techbedrijf roept op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Maar volgens de Amerikaanse president Donald Trump zijn al die zorgen over de veiligheid overdreven. Hij wil juist koploper blijven. Trump zegt, wie AI wint, wint het spel. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen en motregen. Overdag schijnt de zon, maar is plaatselijk ook weer wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
3: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
4: Meld je nu aan.

0: Nieuws.
1: 1 uur.
2: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e maakte Zverev het snel af. Het is zijn 2e Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij al Roland Garros. De politie in Haarlem is op zoek naar iemand die een kind heeft aangereden en er vandoor is gegaan. De jongen zat op een fiets toen de bestuurder van een zwarte Audi hem van de weg afreed. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. In Oostenrijk is een man opgepakt omdat hij een jaar lang zijn vrouw gedrogeerd zou hebben en haar zou hebben laten misbruiken door andere mannen. De vrouw is inmiddels overleden. De tienerdochter van het gezin vond haar moeder bewusteloos en bloedend op bed, schrijven Oostenrijkse media. Ook de buurman van het gezin is opgepakt. De Christendemocratische Partij, de CDU, is in Duitsland de grootste geworden bij verkiezingen in de deelstaat Neder-Saxe. De partij haalde iets meer dan een kwart van de stemmen. De radicaal-rechtse AfD bleef steken op 16,5%. Vorige week wonnen zij nog glansrijk in een andere deelstaat in het oosten van Duitsland. In het zuiden is het bewolkt en valt soms wat lichte regen. Overdag schijnt de zon, maar plaatselijk kan het hier en daar ook gaan regenen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dat was het nieuws op 538.
0: 538. De 538 Stemmenjacht. Speel mee in de jacht op 100.000 euro.
3: Meld je nu aan. Druk op